0: positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: laatste salavi, baby.
1: Nieuws uit de regio.
2: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree over Flakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Is.
1: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
2: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree over Flakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 90.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren. Stop.

0: met jou. Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken en in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree over Flakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm. 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fishing,
5: Haarmode Meijer,
3: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
3: Libera
4: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. Die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. De verwachting was dat de problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 8:45. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten dus omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanval op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen met Iran over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is. Meerdere keren liep het op niets uit. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk in Eindhoven voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met hooggeheven been in het gezicht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen. Met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Ook morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo'n 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo, Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11-11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. Die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. De verwachting was dat de problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 8:45. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten dus omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen met Iran over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is. Meerdere keren liep het op niets uit. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk in Eindhoven voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met hooggeheven been in het gezicht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen. Met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Ook morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo'n 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer? Zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15. En ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen?
8: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Ook deze maandag krijgt de zon weer flink wat ruimte. We zien veel hemelsblauw, maar af en toe zijn er ook velden met wat sluierbewolking, waardoor de zon soms even wat minder fel kan schijnen. En later vanmiddag kan er ook wat dikkere bewolking overtrekken. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke tot soms matige wind uit het oosten wordt het vanmiddag ongeveer 32 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Later vanavond en vannacht zou er een enkele bui kunnen vallen, mogelijk vergezeld van een donderklap. Verder vannacht vrij veel bewolking, maar later ook weer enkele opklaringen. Bij weinig wind koelt het niet verder af dan tot rond een warme 20 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerks eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. Die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. De verwachting was dat de problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 8:45. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten dus omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen met Iran over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is. Meerdere keren liep het op niets uit. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk in Eindhoven voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met hooggeven been in het gezicht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen. Met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Ook morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo'n 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
3: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar. Maar dat heeft elke keer niet geholpen.
1: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm. 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fishing,
9: Haarmode Meijer,
7: Kruidvat,
8: Miss Beauty Fashion,
9: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
8: Eetcafé De Parel,
9: Lidl,
7: Libra
8: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: Ook deze maandag krijgt de zon weer flink wat ruimte. We zien veel hemelsblauw, maar af en toe zijn er ook velden met wat sluierbewolking, waardoor de zon soms even wat minder fel kan schijnen. En later vanmiddag kan er ook wat dikkere bewolking overtrekken. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke tot soms matige wind uit het oosten wordt het vanmiddag ongeveer 32 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Later vanavond en vannacht zou er een enkele bui kunnen vallen, mogelijk vergezeld van een donderklap. Verder vannacht vrij veel bewolking, maar later ook weer enkele opklaringen. Bij weinig wind koelt het niet verder af dan tot rond een warme 20 graden.

zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie. Jouw wekker in het weekend. Tip in.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend in Rotterdam-Sjaloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan om bij een raam te komen om eruit te kunnen springen en te ontsnappen. Daarop werd de man dus meerdere keren getaserd. Nadat de man uiteindelijk in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie is een onderzoek begonnen naar de brand in een schuur aan de Galileïlaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10 gisteravond. Omwonenden hoorden eerst een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. PostNL bezorgde in het eerste halfjaar minder postpakketjes uit Azië. Het is het directe gevolg van een nieuwe heffing, meldt PostNL in halfjaarcijfers. Het aantal bezorgde brieven en ansichtkaarten nam ook af. In totaal daalde het aantal pakketjes uit het buitenland met zo'n 15%. Ook in Nederland ging het aantal pakketjes omlaag. Maar omdat de prijzen zijn gestegen, was daar toch nauwelijks een daling van de omzet. Alle opbrengsten bij elkaar kwamen uit op zo'n 1,6 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Rond Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Nieuw onderzoek laat zien dat de zeebodem voor nog maar 5% is bedekt met koraal. Dat was 50 jaar geleden nog 60%. Doordat het zeewater opwarmt, kan veel koraal niet overleven. Op Bonaire wordt geprobeerd nieuwe koralen te kweken en te planten, maar dat lukt maar op kleine schaal. Dan nog het weer. Veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokaal wat regen of onweer. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: Ook deze maandag krijgt de zon weer flink wat ruimte. We zien veel hemelsblauw, maar af en toe zijn er ook velden met wat sluierbewolking, waardoor de zon soms even wat minder fel kan schijnen. En later vanmiddag kan er ook wat dikkere bewolking overtrekken. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke tot soms matige wind uit het oosten wordt het vanmiddag ongeveer 32 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Later vanavond en vannacht zou er een enkele bui kunnen vallen, mogelijk vergezeld van een donderklap. Verder vannacht vrij veel bewolking, maar later ook weer enkele opklaringen. Bij weinig wind koelt het niet verder af dan tot rond een warme 20 graden.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerks eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend in Rotterdam-Sjaloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan om bij een raam te komen om eruit te kunnen springen en te ontsnappen. Daarop werd de man dus meerdere keren getaserd. Nadat de man uiteindelijk in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie is een onderzoek begonnen naar de brand in een schuur aan de Galileïlaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10 gisteravond. Omwonenden hoorden eerst een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. PostNL bezorgde in het eerste halfjaar minder postpakketjes uit Azië. Het is het directe gevolg van een nieuwe heffing, meldt PostNL in de halfjaarcijfers. Het aantal bezorgde brieven en ansichtkaarten nam ook af. In totaal daalde het aantal pakketjes uit het buitenland met zo'n 15%. Ook in Nederland ging het aantal pakketjes omlaag. Maar omdat de prijzen zijn gestegen, was daar toch nauwelijks een daling van de omzet. Alle opbrengsten bij elkaar kwamen uit op zo'n 1,6 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Rond Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Nieuw onderzoek laat zien dat de zeebodem voor nog maar 5% is bedekt met koraal. Dat was 50 jaar geleden nog 60%. Doordat het zeewater opwarmt, kan veel koraal niet overleven. Op Bonaire wordt geprobeerd nieuwe koralen te kweken en te planten, maar dat lukt maar op kleine schaal. Dan nog het weer. Veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokaal wat regen of onweer. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 uur. Samenstelling Esther Rook.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm, tot 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkerveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libera
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: De Sandwich Express met Hans Magieto.

En het is dag 215 inmiddels. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En dat is een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. Toen begonnen we met lekker in beweging blijven. Keep on moving van de groep 5. En dat kwam uit 1999. Alweer zo'n tijd geleden. Het vliegt voorbij de tijd. Geldt ook voor zo'n uurtje Sandwich Express. Dus we gaan lekker door. En zoek een plekje in de zon. Al is het maar op je balkon. Stevie Wonder.

Lekker zo'n plekje in de zon, hè? Heerlijk is dat toch, hè? Stevie Wonder, en dat kwam allemaal uit 1966. Het is 3 augustus 2026. De zon ging op om 5 uur 59. Gaat onder om 21 uur 26. Betekent zo'n 15 uur en 27 minuten dat je hem tegen zou kunnen komen.

zit er achter jouw deur? Ja, zo'n grote hond zeker. Ja. Als je een liefhebber bent, dan is dat allemaal niet zo erg, hè? Back at your door. En dat was er een van Maroon 5.

0: prachtig als ik je weer zie. En dat gaat om Thomas Agda, Paul de Munnik, Typhoon en Maan. Hebben we die al een tijd niet gezien? Ja, dat geloof ik ook, hè?
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag...
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag...
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met...
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk. On a

Lefty is haar naam. En Boston, dat had je al kunnen herhalen dat dat de titel zou zijn. Eens kijken hoe het met de jarig is. Heb je iets te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd allemaal. We zijn altijd bekende jarig. Ellery Cairo, dat is een voormalige profvoetballer. Onder andere Feyenoord volgens mij. Ellery is geboren op 3

Muziek uit 1997 van Sister Hazel. En dat is de titel All For You. Ik heb nog wat wistulatjes. 3 augustus 2015 vallen in Alphen aan de Rijn. Misschien kan je dat beeld toch een beetje voor je halen. 2 bouwkranen om en die hebben een brugdeel in de kranen hangen. Ze komen terecht op 4 huizen, een café en 2 winkels. En er is een hond die omkomt. En daar is er ook nog iemand die licht gewond is geraakt. Het, is, ja, het beeld kan ik me nog heel goed voorstellen. Voor de geest halen, zeggen ze dan zo mooi. En op 3 augustus 1994 contracteert PSV Eindhoven de toen 17-jarige voetballer Ronaldo. Hij kostte de club uit Eindhoven 10,8 miljoen guldens, waren dat toen nog. En op 3 augustus 2014 de KNVB-bekerwinnaar PEC Zwolle verslaat in Amsterdam de landskampioen Ajax met 1-0. En wint daarmee voor de eerste keer de Johan Cruijffschaal. Hoe vonden ze dat in Rotterdam? Oh, ja. Goeie vraag. Goeie vraag.

Natuurlijk, Supertramp, die ken je vast nog wel. 1979 en The Logical Song. Het is de hoogste tijd voor... onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag doen we altijd een jaren 60 plaat. Tegenwoordig heb je nogal wel eens brandende bossen. Maar in 1962 had je brandend zand.

0: Anneke Dreunlo. En een van haar grote hits, Brandend Zand. En die kwam uit 62, zoals gememoreerd. Eens even kijken hoe het is met het weer. Het weer voor vandaag en het weer voor de komende dagen.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vandaag wordt er door een oostelijke stroming nog warmere lucht aangevoerd. De zon die kan weer volop schijnen en er kunnen 's middags ook wel wat stapelwolken verschijnen. Bij een meest zwakke wind uit het oosten kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo'n tropische waarde rond de 32 graden. Door een toename van de luchtvochtigheid zal het benauwd warm aanvoelen. In de nacht naar dinsdag blijft het warm bij temperaturen rond de 20 graden en een kleine kans op een enkel buitje. Ridderkerk minimumtemperatuur 18 graden, max 34. Zonkans 70%, neerslagkans 5%, weercijfer voor vandaag 7. Komende dagen blijft het zonnig en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Maar dinsdag nog wel kans op een onweersbui. De temperatuur die daalt tot zo'n 25 graden overdag. En 's nachts is het ongeveer 19 graden Celsius. De wind die draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig windkracht 3. Vanaf donderdag neemt de kans op neerslag ietsje toe en daalt de temperatuur richting de 22 graden overdag en 14 graden in de nachten. Maar vanaf zaterdag gaat het alweer richting de 24, 25 graden. Ridderkerk, dinsdag 30 graden, woensdag 25, donderdag 22 graden, vrijdag 21, zaterdag 23 en zondag 24 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

Als het maar over de liefde gaat. Zo denken ze ook bij Boney M. 1977 en Sunny, I Love You. Uit 1979, een Belg, Patrick Hernandez. And Born to be Alive.

0: menig discofeestje wordt hij nog geduid. Hè? Het blijft een kanje. Getiteld Born to be Alive. En dat was Patrick Hernandez uit België, zoals gezegd. Het is tijd voor het lokale nieuws. rtvridderkerk.nl. Daar vind je het allemaal. En hier hoor je het.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: De zanger Pete Preston die zorgde voor een sfeervolle zomeravondconcert afgelopen vrijdag. Vol met meezingers. En dat deden ze ook, hè. En burgemeester Marco Oosterwijk van harte nog. Want hij vierde afgelopen zaterdag zijn 50ste verjaardag. En zag Abraham daarmee. Ja, zo heet dat nu helemaal. En inschrijving voor de 36e Europa Run is geopend. Dus mocht je interesse hebben, je kunt je inschrijven. Niet alleen te lezen via onze website, maar ook via de RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: Radio Ridderkerk.

Komt uit 1980. Ben Kramer. En dat deed hij niet alleen. Hij deed namelijk met het trio Thessaloniki. Nog tot en met vrijdag 14 augustus 2026 kan je deelnemen aan een afwisselend aanbod aan sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in de Ridderkerk. Allerlei locaties dat het zich afspeelt. Ze noemen het de Summer Events. En als je er meer over wilt weten, moet je even op de pagina van de Summer Events kijken. Of bij de uitagenda of bij Facet Ridderkerk. En aanstaande vrijdag is er weer een Ser zomeravondconcert. Dan is het alweer 7 augustus. En dit keer is het het popcore Vocal Heart dat gaat zingen voor je. Dit is Gigi Anderson.

0: The African Baby van Gigi Anderson stond in 1981 in de top 40. En had een aardige hit mee. Het is mooi hoor, dat allemaal bij...
1: De Sandwich Express.

0: van Bailar Tico Tico. En dat is de een van Manfred, of Manfred, Nederland wel. En Manfred die maakte dit nummer in 2016. Woensdag 5 augustus op de kinderboerderij aan de Dierenhof aan de Oosterparkweg. Van 2 tot 3 uur is het knutseluurtje, de vijver. En wat kun je dan in een vijver vinden? Nou, vissen, misschien wel schildpadjes. En die kun je dan op je eigen manier maken. Verven bijvoorbeeld, of een leuke mozaïek maken van een schildpad. En donderdag 6 augustus van 7:30 tot 9:30 start op het Dillenburgplein weer de Ridderkerk op wielen skateavond met skaten met een lekker grote groep. Dat zijn dingen die hartstikke leuk zijn om te doen. Maandag 10 augustus in de Biep in het centrum van 10:30 tot 1:15 kom je tijdens de zomervakantie gezellig gratis een filmpje kijken. In de marktplaats in de bibliotheek Ridderkerk centrum kun je kijken naar de film Biep. En deze keer is dat de film Wicked. Leuk voor kinderen natuurlijk, hè? En woensdag 12 augustus van 3 tot 5 uur is de Reptielen in de Biep in Bolnes. Jonge dierenvrienden die gaan gewoon mee op ontdekking in de wereld van reptielen en amfibieën. Wel aanmelden, want anders volgens werkt dat nou eenmaal. Zaterdag 8 augustus van 10 uur tot 16 uur is er aan de Kastanjelaan een vlooien- en kledingmarkt. Afgelopen week in de combinatie, de column van de burgemeester Marco Oosterwijk, die heeft het over naam. Verschijnt er ook een glimlach op iemands gezicht als jouw naam genoemd wordt? Je weet het maar nooit, hè? En Ridderkerk Sterk, dat groeit door, nog 250 extra startbewijzen beschikbaar voor de derde editie van Riddersterk, de Hierokse eventen. 23, 24 en 25 oktober gaat dat allemaal plaatsvinden. En de blauwkaai van afgelopen week timmerde, zagen en schilderde. Een terugblik op bouwstad Slikkerveer. En zomaar vol activiteiten voor jong en oud. Je moet het maar eens lezen in de blauwkaai afgelopen week. En betrokken van strategie tot uitvoering. Twee ondernemers die samenwerken, maar ook samenwonen. Je leest het allemaal in gemeentekrant De Blauwkaai. En dan is het weer de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: We zitten in week 32 van 1966. Op nummer 3, Karin Kent met Dansje de hele nacht met mij. Ging van 8 naar 3 in de derde week van 12 weken. En op 2, Frank Sinatra met Strangers in the Night. Ging van 3 naar 2 in de tiende week van 16 weken. En nog steeds op nummer 1, The Kings met Sunny Afternoon. Die stond al op 1 in de zesde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers. Op nummer 40, Georgie Fame met Getaway. 5 weken genoteerd. En op 29, Los Bravos met Black is Black, zouden 14 weken instaan. 27 Napoleon de 14e met They're Going to Take Me Away, Away. En op 23 Love in Spoonful met Summer in the City. Daar is een goed weer voor en een goede tijd ook voor. 13 weken genoteerd.
1: Top 40 Trio.
2: Nummer 40.

komen we terecht bij Los Bravos. En Black is Black. 60.

0: 1966. Black is Black.
1: Top 40 trio.
2: Nummer 23.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. En sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

0: Het is maandag.
1: De Ridder Matinee op Radio Ridderkerk.
0: 3 augustus alweer, de 8e maand van 2026. Het is maandag. We zitten in week 32 op dag 215 van het jaar. Tot 3 uur zijn we bij je met de Ridder Matinee. Het algemeen en lokaal nieuws. We hebben natuurlijk informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. En dat allemaal bij Radio Ridderkerk, onderdeel van RTV Ridderkerk. Dat betekent dat we radio, tv en online omroep zijn met een lokaal toereikend mediaaanbod. Mooie kreet is dat, hè? Overal en altijd het laatste lokale nieuws. Dat is bij ons natuurlijk over Ridderkerk. Via de internetzaken, via de digitale zaken, via DAB+. Maar natuurlijk ook via de ouderwetse FM-zenders. En de kabel. We begonnen met Ain't Love a Bitch. En dat was er natuurlijk een van Rod Stewart. Een plaat die kwam uit 1979. Goedemiddag allemaal en welkom bij de Ridder Matinee.

0: Blondie. En ineens in 2002 was er een soort coverversie van Atomic Kitten. En die heette natuurlijk ook, net zoals die van Blondie, The Tide is High. We gaan kijken naar het weer. Het weer voor vandaag om mee te beginnen.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtvridderkerk.nl. Maar wil je een heel uitgebreid weerverhaal? Kijk dan op www.weerstationridderkerk.nl. Daar beginnen wij ons verhaal ook altijd. Vandaag wordt er door een oostelijke stroming nog steeds warme lucht aangevoerd. De zon die kan weer volop schijnen en kunnen 's middags wel ook wel wat stapelwolkjes verschijnen. Maar dat is bij een meest zwakke wind uit het oosten kan de temperatuur in de middag oplopen tot tropische waardes. En die zijn dan rond de 32, misschien wel 34 graden. Door een toename van de luchtvochtigheid zal het benauwd warm aanvoelen. In de nacht naar dinsdag blijft het warm bij temperaturen rond de 20 graden. En een kleine kans op een enkele bui. Ridderkerk, minimum temperatuur 18 graden, max 34. Zonkans 70%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag een 7. Straks in 2 uur van dit Riddermatinee-programma kijken we even vooruit naar het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk op maandag.

Tip destijds 1983, zo lang is het alweer geleden. En het was Hans de Boy die de plaat scoorde als een hit. En daarna is het wat minder allemaal geworden. Hij heeft nog een paar kleine hitjes gemaakt, maar toen was het alweer gebeurd. Van Annabel gaan we naar Eva. MUZIEK

0: Anytime He Goes Away. Een nummer dat we kennen van Bill Withers. Nu in een soort akoestische versie, maar wel mooi. Eva Cassidy. En zij zong natuurlijk Ain't No Sunshine. Tijd voor het lokale nieuws bij RTV Ridderkerk.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Autobedrijf Van Kwawegen, je kent ze in Bolnes, krijgt een andere naam. Mulder van Mil gaat het worden. Vertrouwde service blijft en mogelijkheden die gaan groeien. Mulder en Van Mil is onderdeel van de Amega Groep. En daar valt ook Ames onder, dat je het vast weet. En ontdek verborgen schatten op de boeken- en platenmarkt op zaterdag 15 augustus van 10 tot 3 uur bij Aafje Rijerheem. En Solicious viert 10-jarig jubileum op het Dillenburgplein. Een leuk verhaal, lees het even. Solicious. En voor details en meer informatie kijk je op rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

prachtig nummer, oorspronkelijk uit de jaren 60, maar dit keer een uitvoering van Boyzone uit Ierland, samen met Madeline Bell. En die Madeline Bell maakte weer onderdeel uit van Blue Mink. En die zongen Melting Pot in de jaren 60 de hitparades in.

0: een tijdje dan. Let's go away. Eckhart and the House. En dat was alweer van bijna 10 jaar geleden. Dus even kijken wat er aan activiteiten deze week. Oh, Serre Zomeravondconcert is er natuurlijk weer op aanstaande vrijdag 6 augustus. 19:30, dan is het weer zover. Het Popcore Vocal Heart. Ken ze niet, maar dat wordt gewoon hartstikke gezellig weer. En als het weer een beetje mee zit, dan is het nog veel leuker daar. En maandag 17 augustus, dan is het weer zover. Tot en met zaterdag 22 augustus. De Jeugd Wielertour 3x2 komt eraan. En Radio 3x2 is ook weer van de partij. Dat je dat in ieder geval vast weet.
1: Het is tijd voor 2 platen van 1 artiest achter elkaar. Dit is de Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar van deze maandag is het eerste uur Marvin Welsh en Ferrer. Zegt je dat iets? Het was een groep uit de beginjaren 70. De groep werd gevormd door 2 leden van The Shadows, die daarmee muzikaal een andere weg insloegen. The Shadows die waren vooral bekend van Cliff Richard en hun instrumentale hits uit de jaren 60 vooral. Terwijl Marvin Welsh en Ferrer uitsluitend vocale nummers brachten. De groep die bestond uit Hank B. Marvin, dat was zo'n oude Shadowman. Bruce Wells ook natuurlijk, dat waren ze, de 2 leden van The Shadows, die ook Cliff Richard bleven begeleiden, terwijl ze ook Marvin Wells en Ferrer deden. En de andere, die Ferrer, dat was een Australische zanger-gitarist, John Ferrer. En wij gaan draaien van Marvin Wells en Ferrer uit 1971, Lady of the Morning. En uit 1971, dat is een beetje de periode dat ze de echte hits hadden, gaan we draaien Faithful, prachtige muziek van Marvin Welsh en Ferrer.
1: Dit is de Dubbelaar, de Dubbelaar, de Dubbelaar, de Dubbelaar.

0: Twee platen uit 1971 in deze dubbelaar van Marvin Wells en Ferrer. Lady of the Morning en Faithful. Het is mooie muziek van de heren. En je hoort ze in...
1: De dubbelaar.
0: En nu hoor je ze in The Shadows.

0: Heb je lekker met je voet mee kunnen tappen? Dan komt dat wel goed uit, want de titel van de plaat is Foot Tapper. En die kwam uit 1963. Woensdag 5 augustus tussen 1 en half 4 is in wijkvoorzieningencentrum Bolnes een high tea kinderrestaurant geopend voor senioren. Want op woensdag 5 augustus verandert het wijkvoorzieningencentrum in een sfeervol kinderrestaurant. En de kinderen uit Ridderkerk die gaan die dag zelf aan de slag met het voorbereiden van een heerlijke high tea voor senioren. En na het muzikale werk van de Shadows, het babbelwerk van Paul de Leeuw en Willeke.
1: Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
2: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
1: Ik weet niet hoe ik het

Ze maakte het in 1992. Gebabbel, gebabbel. Willeke en Paul de Leeuw. Eens even kijken, blijf deze zomer lekker actief en doe mee met de sportieve wandelingen in het Oosterpark van Facet Ridderkerk. Tijdens deze actieve ochtendwandeling, want het is in de ochtend, loop je een stevig tempo door het park heen. En onderweg doe je verschillende oefeningen die bijdragen aan kracht, balans, lenigheid en stabiliteit. De oefeningen die worden rustig uitgevoerd en begeleid, waardoor iedereen op zijn en haar eigen tempo en niveau kan meedoen. De wandelingen die vinden plaats op dinsdag 4 en 11 augustus nog van 10 tot 11 uur. En de start is aan de Oosterparkweg nummer 17A.

The Zombies, 65 denk ik dat het was een beetje. Ze deze plaat maakten met onder andere Colin Blunstone en Rod Argent. Dat waren nog eens mannen van de popmuziek.

ik wist het al. Ik wist het wel. Kende je het, toch? Ja, tuurlijk. Uit 2026, Taylor Swift. En I knew it, I knew you. Er is niks leukers dan lekker buiten spelen. Zeker met dit weer, in een speeltuin bijvoorbeeld. Gelukkig heeft Ridderkerk een groot aanbod aan speelplekken, verspreid over alle wijken zo'n beetje. In de uitagenda Ridderkerk vind je een overzichtskaart met een overzicht van alle speelplekken en toestellen die er zijn. Daarnaast zijn er ook een aantal speeltuinen met toezicht, zoals bijvoorbeeld speeltuin Slikkerveer en de speeltuin Dillenburgplein. Je kunt het allemaal lezen in de uitagenda Ridderkerk.

Vol jaar 2026 voor Bruno Mars. En dit is een van die successen, Risk It All. En hij was in Nederland volgens mij al voor een aantal concerten. Dat is de moeite waard gebleken. We gaan alweer richting reclame en richting het nieuws toe. En daarna zijn we weer terug voor 2 uur van deze Ridder Matinee op maandag. Maar vanavond hebben we nog wat. Dan hebben we een midzomernacht.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug 8 kilometer met 10 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag. Morgen.
7: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: Met Hans Magieto.

We zijn tot 3 uur bij je in de Riddermatinee, deel 2 op maandag. Lokaal nieuws, informatie en muziek uit ons collectief muziekgeheugen. We begonnen met The Painted Smile, nummer van Mathilde Something. Een nummer uit 1982. En daar begon het zo'n beetje mee met haar carrière. Welkom bij Radio Ridderkerk als je wat later bij ons bent aangesloten. We zijn er met de Riddermatinee tot 3 uur, dus blijf er gezellig bij.

0: Mooie zin is dat, hè? Mijn trein van gedachten gaat vanavond vertrekken. De Nits en Adieu, Sweet Baanhoofd. Het weer. We gaan even kijken naar het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag maximaal 34 graden. Zonkans 70%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag een 7. Komende dagen blijft het zonnig en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Met een uitzondering misschien op dinsdag, wanneer er mogelijk wat onweer valt. De temperatuur die daalt naar zo'n 25 graden, wat heet dalen. Overdag en 's nachts is het ongeveer 19 graden. De wind die draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig windkracht 3. Vanaf donderdag neemt de kans op neerslag wel iets toe en daalt de temperatuur naar zo'n 22 graden overdag en in de nachten 14 graden. Vanaf zaterdag overigens gaat de temperatuur weer omhoog en gaan we naar de week daarop naar 24, 25 graden. Ridderkerk, dinsdag 30 graden, woensdag 25. Donderdag 22 graden overdag, vrijdag 21. Zaterdag 23 en zondag 24 graden.
1: Radio Ridderkerk op maandag 25.

Sato en Sita. Alweer 25 jaar geleden uitgebracht. Lopen over water. En met name John Eubank, die veel muziek voor hem maakte, haalde veel muziek uit Italië. Onder andere muziek van Tsugaru. Vandaar deze My Love uit 1996.

0: Vroeger zat je op een terrasje ergens in Italië, hoorde je deze muziek en ging je gelijk de cd kopen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, want dan doe je het op Spotify of iets dergelijks. Maar, dat terzijde, het is wel mooie muziek van Zucchero. Dit is het lokale nieuws op www.rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk. Nieuws.
0: Het 50ste Ridderkerks kampioenschap. Het voetbalkampioenschap van Ridderkerk, zou je kunnen zeggen. We noemen het ook wel het Ridderkerk-toernooi. Van dit jaar, 2026, vindt plaats bij RVVH op 11 en 12 augustus aanstaande. Dan is de aftrap om 8 uur 's avonds. En op 15 augustus de finale dag met aftrap om 11:30. En uiteindelijk de grote finale.

nummer dat we vooral kennen van de Beatles, Here Comes the Sun. Dit keer uit 2019, een uitvoering van Kobe Kayat. Fire in my flame.

keuze. Een Nederlandse singer-songwriter, een pianist en producer. En hij brak door met zijn energieke pop-rock en herkenbare stemgeluid. En scoorde met meerdere platen hits in Nederland en in België ook wel. Naast zijn muzikale carrière is Van Velzen ook bekend...

De meesten komen niet verder dan zingen onder de douche, maar met Van Velzen kom je een stuk verder. Sing, sing, sing uit 2012. En uit 2009, daar begonnen we mee in de dubbelaar, de Love Song. Je hebt geluisterd naar Roel van Velzen, artiestennaam Van Velzen.

Tune van Musical In. Een programma met Pim Jacobs en Rogier van Otterlo en zijn orkest. 1974. Bezoekerscentrum Waalbos, de ijsvogel. Je kent het vast wel, hè? Daar kun je deze maand terecht voor een expositie van Schilderen met Wol. Verzorgd door Nel Mulder. En het bezoekerscentrum is open woensdag van 1 tot 5 uur. En zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Bezoekerscentrum het Waalbos, de ijsvogel.

De drie J's losvast. Dat doet me denken aan dat radioprogramma van Weleer van de NCRV. Maar dat terzijde, dit zijn de drie J's met hun meest recente single, die getiteld is Los.

Muziek van de Hollies uit 1975. En je kan het raden, de titel van de plaat is gewoon I'm Down. Ridderkerktoernooi komt eraan. Hè. Dat gaat nu heel snel komen, want dat is volgende week. Al dinsdag 11 augustus om 8 uur begint het. RVVA tegen Rijsoor, eerste team. Ook gelijktijdig Slikkerveer onder de 23 tegen Bonnes onder de 23. En op woensdag draait het een beetje om. Dan is het om 8 uur Slikkerveer tegen Bonnes de eerste helftallen. En RVVA onder de 23 speelt dan tegen Rijsoor onder de 23. En op zaterdag 15 augustus dan zijn de finales. Beginnen er om 11:30 met de finales van de onder de 23. Derde en vierde plaats doen ze ook dan gelijk. En om 14:30 zijn de derde en vierde plaats van de eerste helftallen. En natuurlijk ook gelijktijdig de finale van het Ridderkerktoernooi. En de vraag is dan, wie mag zich een jaar lang de kampioen van Ridderkerk noemen?

De groep New York City uit 1973 en I'm Doing Fine. Nou, zomeractiviteit in de bibliotheek. De bibliotheek is namelijk meer dan alleen een plek om boeken te lenen. Bezoekers zijn ook welkom om een krantje of een tijdschrift te lezen. Maar er is nog veel meer. Er zijn activiteiten, er zijn workshops, van alles en nog wat voor jongeren, voor kleine kinderen zelfs. En er zijn ook voorlesjes, momenten voor senioren. Er is van alles te doen en je hebt vaak niet eens een lidmaatschap nodig om deel te nemen. En dan, om over deelnemers te praten, valrisico laten meten door Facet Ridderkerk. Dat biedt inwoners de mogelijkheid om op verschillende locaties hun valrisico te laten meten. Je leest het allemaal in de combinatie ridderkerk.nl van de afgelopen week. En over de kranten gesproken, de gemeentekranten Blauwkaai afgelopen week timmerden, zagen en schilderden. Dat deden ze bij Bouwstad Slikkeveer en het was weer een heel groot succes afgelopen seizoen. Weer vol vertrouwen naar een volgend jaar toe. En zomer vol activiteiten voor jong en oud. Je moet het lezen gewoon in de Blauwkaai. Ook met dit mooie weer.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fishing,
10: Harmo de Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libera
17: en Café Bonnes.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op vrijdag 4 september leggen havenwerkers het werk neer in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland, althans als het aan de FNV ligt. Vanaf 11:15 tot 7:00 s'avonds worden er geen schepen behandeld. Daardoor loopt het laden en lossen, maar ook het slepen en vastzetten van schepen flinke vertraging op, zegt de vakbond. De FNV staakt vanwege de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Een pakket dat in totaal 6,5 miljard euro bedraagt. Vooral de bezuinigingen op de zekerheid bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is volgens de FNV een brug te ver. En de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel hoeft niet terug naar de gevangenis voor het verspreiden van wraakporno. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Wel krijgt hij 240 uur taakstraf. De 39-jarige man zette erotische beelden van zijn ex-vriendin online, zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. Hij moet daar ook een schadevergoeding betalen. De man heeft 100 dagen celstraf gekregen, maar daarvan zijn er 95 voorwaardelijk. De overige 5 dagen heeft de man al vastgezeten. Er was 8 maanden tegen de man geëist. En bij een preventieve fouilleeractie van de politie in Dordrecht was het afgelopen donderdag binnen 5 minuten 2 keer raak. Eerst trof de politie bij een persoon een grote hoeveelheid lyrica-pillen aan. De persoon kon geen geldig recept laten zien voor de grote hoeveelheid angststoornismedicatie, waardoor de pillen in beslag zijn genomen. Direct daarna vond de politie een regenboogkleurige stiletto in de portier van een auto binnen handbereik van de bestuurder. Voor allebei zijn processen verbaal opgemaakt. En Corné H. is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf. Hij gijzelde eind 2025 medewerkers van de gevangenis in Vught. Daar zat H. een straf uit voor een eerdere gijzeling in een café in Ede. Daarvoor kreeg hij TBS. Op Sinterklaasavond in 2025 gijzelde H. 3 medewerkers van de gevangenis. Hij zat toen op de psychiatrische afdeling. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het OM. Inmiddels heeft H. een plekje in een TBS-kliniek. De voorwaardelijke straf betekent dat H. zijn TBS-traject niet hoeft te onderbreken. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Weerbericht.
1: Ook deze maandag krijgt de zon weer flink wat ruimte. We zien veel hemelsblauw, maar af en toe zijn er ook velden met wat sluierbewolking, waardoor de zon soms even wat minder fel kan schijnen. En later vanmiddag kan er ook wat dikkere bewolking overtrekken. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke tot soms matige wind uit het oosten wordt het vanmiddag ongeveer 32 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Later vanavond en vannacht zou er een enkele bui kunnen vallen, mogelijk vergezeld van een donderklap. Verder vannacht vrij veel bewolking, maar later ook weer enkele opklaringen. Bij weinig wind koelt het niet verder af dan tot rond een warme 20 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam...

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De eigenaar van de Rotterdamse kringloopwinkel hoeft niet terug naar de gevangenis voor het verspreiden van wraakporno. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Wel krijgt hij 240 uur taakstraf. De 39-jarige man zette erotische beelden van zijn ex-vriendin online zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. En moet daar ook een schadevergoeding betalen. De man heeft 100 dagen celstraf gekregen, maar daarvan zijn er 95 voorwaardelijk. Hij heeft al 5 dagen vastgezeten. Het OM had 8 maanden cel tegen de man geëist. En in een appartementencomplex aan de Troelstraweg in Dordrecht woedt een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. 1 persoon heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En een Maassluizer heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met 4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente, zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselersdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 moeten daarnaast nog voor de rechter komen voor de drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio zijn er zeer veel mensen en voertuigen bezig om de brand te blussen, ook uit andere regio's. Een camping in de buurt wordt ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Er kunnen vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen rijden tussen Nijmegen en Venray. Defensie heeft een blushelikopter ingezet. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere kant van het spoor. Dat is extra lastig omdat het vuur zich via de boomtoppen verspreidt. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon vrijwel droog. En in de middag wordt het dan rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: radioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Hans Magieto.

het is dag 215 inmiddels. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En dat is een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. Toen begonnen we met lekker in beweging blijven. Keep on moving van de groep 5. En dat kwam uit 1999. Nog weer zo'n tijd geleden. Het vliegt voorbij de tijd. Geldt ook voor zo'n uurtje Sandwich Express. Dus we gaan lekker door. En zoek een plekje in de zon. Al is het maar op je balkon. Stevie Wonder.

wat zit er achter jouw deur? Ja, zo'n grote hond zeker. Ja. Als je een liefhebber bent, dan is dat allemaal niet zo erg, hè? Back at your door. En dat was er een van Maroon 5.

0: 20, als ik je weer zie. En dat gaat om Thomas Akda, Paul de Munnik, Typhoon en Maan. Hebben we die al een tijd niet gezien? Ja, dat geloof ik ook, hè?
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag...
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag...
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met...
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk. On a

is haar naam. En Boston, dat had je al kunnen herhalen dat dat de titel zou zijn. Eens kijken hoe het met de jarig is. Heb je iets te vieren vandaag? Van harte gefeliciteerd allemaal. We zijn altijd bekende jarig. Ellery Cairo, dat is een voormalige profvoetballer. Onder andere Feyenoord volgens mij. Ellery is geboren op 3 augustus 1978 en wordt 48 jaar. Ook jarig is Tania Cross. Bij haar geweldige mezzo-sopraan. Maar ze zingt nog veel meer dan alleen maar klassieke muziek. Dat hebben we al eens meegemaakt. In De Beste Zangers en bij Bluff. Hartstikke goed. Tania is geboren op 3 augustus 1976. Wordt vandaag dus 50 jaar. En ze ziet Sarah. En ook jarig is Cindy Pielstroom. Nederlandse onderneemster tegenwoordig. Voormalig tv-presentatrice bij Veronica en bij Colt TV. En fotomodel was ze ook nog geweest. Cindy is geboren op 3 augustus 1970. En wordt inmiddels 56 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Muziek uit 1997 van Sister Hazel. En dat is de titel All For You. Ik heb nog wat wist u dat? 3 augustus 2015 vallen in...

Muziek uit 1997 van Sister Hazel. En dat is de titel All For You. Ik heb nog wat wist u dat je 3 augustus 2015 vallen in Alphen aan de Rijn. Misschien krijg je dat beeld nog een beetje. Sister Hazel. En dat is de titel All For You. Ik heb nog wat wist u dat je 3 augustus 2015 vallen in Alphen aan de Rijn. Misschien kan je dat beeld nog een beetje voor je halen. 2 bouwkranen om en die hebben een brugdeel in de kranen hangen. Er

Supertramp, die ken je vast nog wel. 1979 en The Logical Song. Het is de hoogste tijd voor... onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag doen we altijd een jaren 60 plaat. Tegenwoordig heb je nogal wel eens brandende bossen. Maar in 1962 had je brandend zand.

0: Anneke Dreunlo. En een van haar grote hits, Brandend Zand. En die kwam uit 62, zoals gememoreerd. Eens even kijken hoe het is met het weer voor vandaag en het weer voor de komende dagen.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vandaag wordt er door een oostelijke stroming nog warmere lucht aangevoerd. De zon die kan weer volop schijnen en er kunnen 's middags ook wel wat stapelwolken verschijnen. Bij een meest zwakke wind uit het oosten kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo'n tropische waarde rond de 32 graden. Door een toename van de luchtvochtigheid zal het benauwd warm aanvoelen. In de nacht naar dinsdag blijft het warm bij temperaturen rond de 20 graden en een kleine kans op een enkel buitje. Ridderkerk, minimumtemperatuur 18 graden, max 34. Zonkans 70%, neerslagkans 5%, weerscijfer voor vandaag 7. Komende dagen blijft het zonnig en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Maar dinsdag nog wel kans op een onweersbui. De temperatuur die daalt tot zo'n 25 graden overdag. En 's nachts is het ongeveer 19 graden Celsius. De wind die draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig windkracht 3. Vanaf donderdag neemt de kans op neerslag ietsje toe en daalt de temperatuur richting de 22 graden overdag en 14 graden in de nachten. Maar vanaf zaterdag gaat het alweer richting de 24, 25 graden. Ridderkerk, dinsdag 30 graden, woensdag 25, donderdag 22 graden, vrijdag 21, zaterdag 23 en zondag 24 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

als het maar over de liefde gaat. Zo denken ze ook bij Boney M. 1977 en Sunny, I love you. Uit 1979, een Belg, Patrick Hernandez. And born to be alive.

0: menig discofeestje wordt hij nog geduid. Hè? Het blijft een kanje. Getiteld Born to be Alive. En dat was Patrick Hernandez uit België, zoals gezegd. Het is tijd voor het lokale nieuws. rtvridderkerk.nl. Daar vind je het allemaal. En hier hoor je het.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: De zanger Pete Preston die zorgde voor een sfeervolle zomeravondconcert afgelopen vrijdag. Vol met meezingers. En dat deden ze ook, hè. En burgemeester Marco Oosterwijk van harte nog. Want hij vierde afgelopen zaterdag zijn 50ste verjaardag. En zag Abraham daarmee. Ja, zo heet dat nu helemaal. En inschrijving voor de 36e Europa Run is geopend. Dus mocht je interesse hebben, je kunt je inschrijven. Niet alleen te lezen via onze website, maar ook via de RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: Radio Ridderkerk.

0: The African Baby van Gigi Anderson stond in 1981 in de top 40. En had er een aardige hit mee. Het is mooi hoor, dat allemaal bij...
1: De Sandwich Express.

0: Bailar Tico Tico. En dat is er een van Manfred, of Manfred, Nederland wel. En Manfred die maakte dit nummer in 2016. Woensdag 5 augustus op de kinderboerderij aan de Dierenhof aan de Oosterparkweg. Van 2 tot 3 uur is het knutseluurtje, de vijver. En wat kun je dan in een vijver vinden? Nou, vissen, misschien wel schildpadjes. En die kun je dan op je eigen manier maken. Verven bijvoorbeeld, of een leuke mozaïek maken van een schildpad. En donderdag 6 augustus van 7:30 tot 9:30 start op het Dillenburgplein weer de Ridderkerk op wielen skateavond met skaten met een lekker grote groep. Dat zijn dingen die hartstikke leuk zijn om te doen. Maandag 10 augustus in de Biep in het centrum van 10:30 tot 1:15 kom je tijdens de zomervakantie gezellig gratis een filmpje kijken. In de marktplaats in de bibliotheek Ridderkerk centrum kun je kijken naar de film Biep. En deze keer is dat de film Wicked. Leuk voor kinderen natuurlijk, hè? En woensdag 12 augustus van 3 tot 5 uur is de Reptielen in de Biep in Bolnes. Jonge dierenvrienden die gaan gewoon mee op ontdekking in de wereld van reptielen en amfibieën. Wel aanmelden, want anders vol is vol. Zo werkt dat nou eenmaal. Zaterdag 8 augustus van 10 uur tot 16 uur is er aan de Kastanjelaan een vlooien- en kledingmarkt. Afgelopen week in de combinatie. De column van de burgemeester Marco Oosterwijk, die heeft het over naam. Verschijnt er ook een glimlach op iemands gezicht als jouw naam genoemd wordt? Je weet het maar nooit, hè? En Ridderkerk Sterk, dat groeit door. Nog 250 extra startbewijzen beschikbaar voor de derde editie van Riddersterk, de Herox-eventen. 23, 24 en 25 oktober gaat dat allemaal plaatsvinden. En de blauwkaai van afgelopen week timmerde, zagen en schilderde. Een terugblik op Bouwstad Slikkerveer. En zomaar vol activiteiten voor jong en oud. Je moet het maar eens lezen in de blauwkaai afgelopen week. En betrokken van strategie tot uitvoering. Twee ondernemers die samenwerken, maar ook samenwonen. Je leest het allemaal in de gemeentekrant De Blauwkaai. En dan is het weer de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: We zitten in week 32 van 1966. Op nummer 3, Karin Kent met Dansje de hele nacht met mij. Ging van 8 naar 3 in de derde week van 12 weken. En op 2, Frank Sinatra met Strangers in the Night. Ging van 3 naar 2 in de tiende week van 16 weken. En nog steeds op nummer 1, The Kings met Sunny Afternoon. Die stond al op 1 in de zesde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers. Op nummer 40, Georgie Fame met Getaway. 5 weken genoteerd. En op 29, Los Bravos met Black is Black, zou er 14 weken in staan. 27 Napoleon de 14e met They're Going to Take Me Away, Away. En op 23 Love in Spoonful met Summer in the City. Daar is een goed weer voor en een goede tijd ook voor. 13 weken genoteerd.
1: Top 40 Trio.
2: Nummer 40.

0: 1966. Black is Black.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 23. ...1966.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fishing,
5: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
3: Libra
4: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

Schappers door de straat reden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit op een duw- en trekpartij. Een toevallige passant, die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg daarop klappen. Ook de buurtbewoner, die wat van de overlast zei, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En Maassluizer heeft van de gemeente Westland een

bewoner die wat van de overlast zei werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En een Maassluizer heeft van de gemeente Westland een bewoner die wat van de overlast zei werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En een Maassluizer heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met 5-4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente, zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselesdijk en Water.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor

Het is zaterdagochtend 1 augustus in het jaar 2026. Hartelijk welkom allemaal en van harte welkom bij het programma Prettig Weekend. En dat welkom geldt aan iedereen in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heemstam, Hendrikje Zwambacht en waar ook ter wereld die via de ether of de digitale wegen naar dit gezamenlijke programma van RTV en Atos RTV luisteren. Ik zei het al, het is uw wekelijks informatief programma Prettig Weekend. En vandaag zijn we ook weer bij u tot 12 uur. Mocht u na de uitzending nog meer willen weten over wat er in uw gemeente gebeurt, dan verwijs ik u naar de website en de app van RTV Ridderkerk. Hierop vindt u de meest actuele informatie over Ridderkerk. Voor informatie over de gemeente Zwijndrecht en Hendrikje Ambacht kunt u kijken op de website van Atos RTV. Bij de websites worden voortdurend bijgewerkt met relevante informatie over hun verzorgingsgebied. De techniek die is voor vandaag in vertrouwde handen van Remco Veldhuizen. De muziek die wordt zoals altijd uitgezocht door Kees Fles Junior. Mijn naam is Ronald Hout en ik neem u tot 12 uur mee in Prettig Weekend.

0: het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk. Met Gert de Bruin.
1: Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ron.
1: Ja, ik zei het net al, het is 1 augustus vandaag. En dat betekent dat we dan toch eerst maar eens even terug gaan blikken op juli. Want ja, ik denk dat we niet echt een slechte maand hebben gehad.
2: Nee, als je van warmte en van de droogte houdt. En zeker mensen die op vakantie zijn, is het natuurlijk een schitterende maand. Zeer warm. Temperatuur die, als we kijken naar het gemiddelde, 1,5 graad hoger was dan normaal. Daarmee is deze juli maand de 7e warmste juli maand sinds de metingen van 1901. En opvallend zeer droog. Er viel in Ridderkerk slechts 12 mm. En de neerslag was een beetje ongelijk verdeeld. In het noorden van het land, waar gisteren nog flinke buien vielen, daar is zo'n 50 mm gevallen. Maar in Vlissingen nog geen 5 mm. Mm-hmm. Dus hoe meer je naar het zuiden, zuidwesten gaat, hoe minder neerslag. En zeer zonnig, 226 uren zon is normaal. We zaten nu op 276 uur. Dus zonnig, zeer zonnig, zeer warm en zeer droog. Dus overal staat zeer voor.
1: Ja, dat doet zeer.
2: En dat doet zeer, ja. Dus voor de natuur in ieder geval wel. Want we hebben ook al een niet al te nat voorjaar gehad.
1: Ja, want ik zag toevallig gisteren voorbij komen. Dat is ergens in een kanaal. Ik weet niet meer precies. Maar daar zijn ze vissen aan het redden. Omdat dat kanaal praktisch droog staat.
2: Ja. Ja, de aanvoer is ook nog. Die komt ook niet op gang. Omdat ook in de ons omliggende landen eigenlijk weinig tot geen neerslag valt. Het smeltwater was al heel snel verdwenen. Mm-hmm. Want normaal komt dat een beetje op gang in mei, juni. Maar dat was al, dat is eigenlijk al gepasseerd. Omdat het ook daar heel erg warm was. Dus het smeltwater, dat was al zeg maar op. Ook in de aanvoerrichting weinig tot geen neerslag. In de Alpen valt nu wel geregeld wat neerslag door onweersbuien. Maar dat heft het droogteprobleem of het neerslagtekort eigenlijk niet op. Zeker niet in ons land. We zitten op dit moment in onze regio zo tussen de 275 en 300 mm neerslagtekort. Mm-hmm. In het zuidwesten is dat nog wat erger in Zeeland. Dan zitten we al over de 300 mm. En daarentegen in het noorden van het land, noordoosten van het land, daar is eigenlijk nog niet echt sprake van een neerslagtekort. Dus die verdeling die hebben we eigenlijk al heel de zomer. Dat het in het noorden van het land eigenlijk allemaal wel meevalt.
1: Ja. Dan wil ik, voordat ik verder ga, wil ik het even met je hebben over afgelopen donderdag. Want afgelopen donderdag was het ontzettend benauwd. Mm-hmm. En het zag er een soort van bewolkt uit. Ja. En toen las ik ergens dat kwam door asdeeltjes die van de bosbranden uit Frankrijk overwaarden.
2: Ja. We hadden met de zuidelijke stroming te maken. En er zijn heel veel bosbranden geweest. Of die zijn er nog in Spanje en Frankrijk. Dat gaat omhoog, wordt in de atmosfeer opgenomen. En je zag ook aan de zon dat het geen fel zonnetje meer was. Mm-hmm. Het was een beetje een gedempt oranje-achtig zonlicht. En asdeeltjes die komen dan uiteindelijk naar beneden. En dat levert hier dan op sommige plekken dat hier naar beneden komt.
1: Ja, en het was ook te ruiken ook trouwens.
2: Dat heb ik ook gehoord. Ik heb het zelf niet geroken. Maar zeker in het zuiden van het land is dat het geval geweest. Ja. Dus het kan goed zijn dat hier ook geweest is.
1: Dan gaan we maar eens even verder kijken naar de rest van het weer. Want het wordt wel een beetje saai, denk ik nu.
2: Het is voor een weerman die houdt wat meer van dynamiek in het weer. En we hebben eigenlijk constant te maken met hoge drukgebieden die een blokkade vormen voor storingen. Eigenlijk hebben we de afgelopen week, gelukkig hebben we afgelopen zondag dan eigenlijk een beetje regen van betekenis gehad. Toevallig in Ridderkerk waren we een van de koplopers met 8 mm. Landelijk gezien niet, maar in onze regio 8 mm. Nou, dat was voor de natuur zeer welkom. Maar die neerslag
1: het lost het niet op. Het lost het niet op.
2: Nee, de verdamping is enorm. En dat komt door de enorme hoeveelheid zon. En de warmte. Dus er verdampt ontzettend veel. Dus die neerslag die gevallen is, die was maandag eigenlijk alweer verdampt. Mm-hmm. En voor de rest hebben we eigenlijk een prima week gehad. Met woensdag natuurlijk weer

0: De verdamping is enorm en dat komt door de enorme hoeveelheid zon en de warmte. Dus er verdampt ontzettend veel. Dus die neerslag die geval is, die was maandag eigenlijk alweer verdampt. Mm-hmm. En voor de rest hebben we eigenlijk een prima week gehad met woensdag natuurlijk weer. Tropische temperaturen van bijna 33 graden in Ridderkerk. Je merkte donderdag dat er een stroming vanuit het westen weer op gang
1: is. Dus dan, ik ga jou bedanken voor jouw wijze woorden. En ik zeg, laten we dan maar vanaf het weer genieten. En voor jou een heel prettig weekend.
0: Prettig weekend.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Ja, en dan met name nu even voor de visliefhebbers. En dan vooral de jeugd. Eventjes opletten, want aangeschoven is Piet de Moer. Piet, maandag 10 augustus gaan we de viswedstrijden weer beginnen. Goedemorgen trouwens.
2: Ja, goedemorgen.
1: Iets dichter bij de microfoon als kan.
2: Ja, we gaan.

0: Natuurlijk wel lekker een poosje vissen met de kinderen.
1: Ja.
0: Het is altijd een strijd natuurlijk om goed water te vinden hier in Ridderkerk, want alles groeit weer dicht. En ik ben gewoon een paar weken bezig geweest om overal te kijken.
1: Ja. En je hebt plekken gevonden.
0: Ja, maar niet eigenlijk de plekken die ik zou willen.
1: Nee.
0: Want normaal begonnen we s'maandags altijd bij de scouting daar in die vijver.
1: Ja, en in het verleden zelfs aan de Stadhouderslaan.
0: Ja. Ja, ja, goed, ik woon daar vlakbij bij de Stadhouderslaan.
1: Maar ja, kom je daar regelmatig tegen, ja, maar dat maakt niet uit.
0: Er staat natuurlijk, ja, er staat natuurlijk op een gegeven moment een hoop van die planten.
1: Ja.
0: Net van die hele grote blaren. Ja. Ja, dan kan je die kinderen niet kwijt.
1: Nee.
0: Nou, hetzelfde wat we natuurlijk hadden natuurlijk daar bij die scouting. Ze hebben netjes de kant gemaaid, dus we kunnen er lekker zitten. Alleen, er staat overal staande waterlelies in het water.
1: Ja.
0: Nou, dus dan kan je niet vissen.
1: Nee.
0: Nou, toen ben ik verder aan het zoeken gegaan. Dus ik heb het eigenlijk zeg maar een beetje uitgereden met het scootertje. En dan kom je voorbij het tunneltje. En dan heb je het laagste gedeelte. Dat is de Kaartenmakerstraat.
1: Ja.
0: En daar hebben we nog een stukje water kunnen vinden. Het is minder breed. En ja, het is afwachten of dat er vis zit. Maar ja, het is hetzelfde water eigenlijk. Ja. Alleen het is in het verlengde.
1: Ja, precies.
0: Dus ja, er is een nieuw stukje.
1: Ja.
0: Het is voor de mensen die het niet weten te vinden. Als je op de Rotterdamse weg rijdt en je ziet de Esso zie je staan. En precies daarachter.
1: Ja, ja.
0: Hè, daar heb je de Kaartenmakerstraat.
1: Ja, precies. Die.
0: En je kan er met de auto kan er zo bij komen. Ja,
1: dus dat
0: is makkelijk.
1: Dus dat is maandag en dat valt dan onder de wijk Slikkeveer.
0: Ja, ja.
1: Dan gaan we dinsdag gaan jullie naar Bolnes.
0: Ja, we gaan naar Bolnes toe. Daar heb ik ook weer even wezen kijken natuurlijk. Want Bolnes vond ik altijd wel een makkelijke locatie. Want je kan natuurlijk lekker op de gras kan je zitten. Alleen, wat zie ik? Ze hebben natuurvriendelijke oever gemaakt.
1: Ja.
0: Nou, dat is op zich, nu is dat niet erg. Want die natuurvriendelijke oever die loopt al een beetje geleidelijk aan. Maar goed, dan kan je overheen vissen. Maar ik denk volgend jaar dat het over is. Want er staan de planten, die staan natuurlijk weer 2 meter hoog.
1: Ja, en dan ben je weer op zoek naar een ander stukje.
0: En dan moet ik weer wat anders zien te vinden, ja.
1: Ja, ja dus, maar goed, dat is voor volgend jaar.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Daar hoeven we ons niet nog niet druk over te
0: nee,
1: maken, toch?
0: Maar je moet vooruitkijken.
1: Ja, dat sowieso. Ja, dan woensdag.
0: Ja, de woensdag dan zitten we in Drievliet. Dat is het water zeg maar tussen de Rijerheem en de Oosterparkweg in.
1: Mm-hmm.
0: En dat was de Pelikaan. Of,
1: ja, achter de Pelikaan.
0: Ja, achter de Pelikaan, ja.
1: Ja. Ja.
0: En dan heb je een bruggetje over dat water. En dan heb je een parkeerplaatsje. En daar zet ik de auto neer. Dus dat is wel makkelijk.
1: Mm-hmm.
0: Alleen het is een grote lange sloot. En we hebben er vroeger ook meer gevist.
1: Ja.
0: Dus, maar ik zag dat het toch een beetje, schoongemaakt hadden. Dus,
1: nou, dan is het helemaal goed, toch?
0: Ja. En dan de laatste dag is natuurlijk.
1: Dan blijf je er even niet.
0: Ja, bij de Rijerheem. Ja, we schuiven een klein stukje op.
1: Ja.
0: Nou, ik heb natuurlijk. Daar, ook dat hou ik in de gaten daar. We zouden natuurlijk ook vissen met de mensen uit de Rijerheem vandaan. Mm-hmm. Nou, dat ging dus niet door vanwege de begroeiing.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en ik zie het op een gegeven moment een paar weken na de rand als ze alles gemaaid hebben. Dus nou, dat is goed.
1: Ja, precies.
0: Dus dan gaan we alsnog met de oudjes gaan we het nog aan het vissen. Ja, maar dat duurt eventjes.
1: Helemaal goed. Goed, dan weten we in ieder geval waar de wedstrijden zijn.
0: Ja.
1: Even de praktische zaken.
0: Ja.
1: De deelnemers. Welke leeftijden praten we?
0: Vanaf nul.

0: gaat of zijn.
1: Nou ja, precies dat.
0: En daar gaat het gewoon om.
1: Ja. Hoeveel deelnemers kan je hebben per dag?
0: Ja, ik nu op het ogenblik een stuk of 50, 60 kan ik er toch wel kwijt. En ik heb voldoende medewerkers. Want ja, ik heb natuurlijk mensen nodig die ook de zaak begeleiden natuurlijk. Hè, die naast de kinderen staan. Als ze vis vangen, moeten ze gemeten worden.
1: Ja.
0: Nou ja, dan, dus ik heb nog steeds de jongens van de Walen heb ik weer om me heen lopen. Want ja, alleen kan ik het ook niet.
1: Niet?
0: Nee, dat valt niet mee. En ja, ik zeg ook, je bent er toch verantwoordelijk voor. En je moet kijken wat er gebeurt natuurlijk. Dus vandaar, om de zoveel staat er gewoon een begeleider met een maatlatje. Ja. En een papiertje, dan wordt alles opgeschreven.
1: Ja, want je zei het net al, want er zit natuurlijk een soort van wedstrijdelement in. Hè? Want ja. Het gaat wie de meeste vis heeft.
0: De meeste lengte.
1: Maar de meeste lengte.
0: Ja,
1: hè? En daar vergissen mensen zich nog wel eens een keer in.
0: Ja, ja, nou, het is natuurlijk zo dat ze krijgen een papiertje en een mooi kaartje. En dan wordt dus iedere keer als ze een visje vangen, wordt de centimeters opgeschreven. En aan het eind van de rit wordt het opgeteld. En dan zien we vanzelf wie de meeste lengte hebben.
1: Ja, en dan kan je 8 vissen hebben van 5 centimeter. Ja. Maar als je er eentje hebt van 1 meter 10, dan...
0: Ja, dan gaat het harder, ja.
1: Ja, precies die.
0: Maar dat hebben wij natuurlijk ook. Als wij vissen, dan je kan een hele grote brasem vangen. Maar je kan ook 5 kleintjes vangen.
1: Nou ja, precies.
0: Ja, dus,
1: ja, en brasem, dat doen we over het algemeen de vloer kleden.
0: Ja, maar het zijn ook vissen.
1: En, nou ja, precies dat.
0: Als wedstrijdvissen heb je ze graag. Brengt gewicht in het laadje.
1: Dat is een ding wat zeker is. Als kinderen mee willen doen, moeten ze zich nog ergens opgeven? Ja. Kost het nog wat? Want dat willen ze altijd weten. Ja, dat is vooral voor papa's en mama's.
0: We zijn een eurotje kwijt als je een keertje mee wil vissen. En inschrijven, dat doen we eigenlijk. Ik sta er altijd met de auto. Ik zet vlaggen, zet ik neer. En mijn vrouw die gaat over het geld. Hè, want ik mag niet met geld omgaan.
1: Dat is altijd hetzelfde. Ja.
0: Dus dan kopen ze gewoon een kaartje van een eurotje. Mm-hmm. En dan krijgen ze gelijk het nummertje erbij. Want er liggen allemaal nummertjes langs de waterkant. En dan zeg ik, nou, bij wijze van spreken dat je nummer 10 hebt. Nou, dan ga je op kaartje nummer 10 zitten. Langs de waterkant. Want we moeten ze wel op volgorde gaan zetten. Want als er een moedertje komt met 3 kinderen. Dus mag niet de ene 10 meter verderop zitten. En de andere kant op.
1: Nee.
0: Nee, dus die moet een beetje bij elkaar zitten.
1: Ja, want natuurlijk. Anders kan mama het niet behappen, zeg
0: nee,
1: maar.
0: Nee, precies.
1: Nee, helemaal goed. Hey, het hoeveelste jaren organiseren jullie dit nu in tussentijd? Want ik kan me niet heugen dat het er niet was.
0: Nee. Ik ben al 45 jaar ben ik bezig.
1: Ja, kun je nagaan.
0: En de eerste jaren, toen deden we dat eigenlijk met een paar man van de Waal. Mm-hmm. Dus er was een oom van mij die deed dat, Leen de Waard. En die vroeg natuurlijk om hulp. Nou ja, toen zei hij, jij kan het beter overnemen. En ik zei, dat ga ik doen.
1: Ja.
0: Nou, Hanny Boelen zat nog in de SER.
1: Ja.
0: En die zegt, nou, jij bent een goeie. Jij komt bij ons ook in de studio zitten. Ik zei, daar ben ik lekker mee.
1: Ja, en zo gooi je er gewoon in.
0: En ik zit er nog steeds.
1: Nou ja, prima. Maar je hebt er ook nog steeds heel veel zin in. Als ik zie hoe je hierover kan praten, dan is het wel duidelijk dat je daar nog
0: ik zeg altijd, het is toekomst natuurlijk. Ja. Kijk, ik zit natuurlijk altijd bij de visvereniging De Waal. En ik zou daar graag ook wat meer leden willen hebben die meevissen.
1: Ja.
0: Kijk, leden hebben we zat. Want ik geloof dat we nu in de 4.500 zitten.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, echt jongens die mee willen vissen. Ja, en wij zeggen altijd als ze een jaar of 14, 15 worden, dan stoppen ze er meestal mee.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook kans als ze wat ouder worden, dan ze zeggen, hey, we gaan toch weer vissen.
1: Ja. Dus, ja. Nou, het zou mooi zijn als dat ook inderdaad gaat lukken.
0: Ja.

0: jongens die mee willen vissen. Ja, en wij zeggen altijd, als ze een jaar of 14, 15 worden, dan stoppen ze er meestal mee.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook kans, als ze wat ouder worden, dan ze zeggen, hé, we gaan toch weer vissen.
1: Ja, ja. Dus, ja. Nou, het zou mooi zijn als dat ook inderdaad gaat lukken.
0: Ja. Jaren 14, 15 worden, dan stoppen ze er meestal mee.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook kans, als ze wat ouder worden, dan ze zeggen, hé, we gaan toch weer vissen.
1: Ja, ja. Dus, ja. Nou, het zou mooi zijn als dat ook inderdaad gaat lukken.
0: Ja.
1: Goed, aankomende week dus. Op maandag Slikkerveer de Kuipmakerstraat. Op dinsdag Bonnes de Rijnsingel. Op woensdag Drievliet de Sloot achter de
2: Ja. Hoe zit dat nou precies? Je bent een Rotterdamse fundraising club, zoals dat mooi heet. En dan kom je naar Ridderkerk toe.
3: Ja, nou ja, Ridderkerk is natuurlijk ook absoluut een mooi gedeelte wat bij Rotterdam hoort om hier onze evenement te doen. Mede ook omdat we gebruik kunnen maken van de faciliteiten vanuit Bolnes. En dat maakt het ook zo interessant om het hier vandaag te mogen doen. Dus we doen een fundraising middag/avond voor met name vanuit Lions Club Rotterdam West. Want we zitten in Rotterdam West. Maar eigenlijk pakken we heel de regio waar mogelijk is. En vandaag pakken we een fundraising voor met name de diabetesvereniging. Wij doen ieder jaar doen we een diabetescontrole voor mensen die een bepaalde check willen hebben voor hun glucose of een BMI. En die komen daar vrijwillig. En dat, op zo'n dag hebben we rond de 200 à 300 mensen die gewoon daar komen om een controle te doen. En het tweede fonds die we nu willen doen is met name voor het Surinaams Kankerfonds. En daar willen we ook geld voor ophalen. En daar ben ik ook voorzitter van.
2: Alsof je niks te doen had. Is het nu zo dat het geld wat jullie nu ophalen, gaat het nou hier lokaal naar mensen of gaat het nu naar Suriname?
3: Nee, dit gaat echt lokaal ook tweeledig. Hier lokaal in Rotterdam. Met name voor de diabetesclub wat we natuurlijk aan het doen zijn. Maar ook een gedeelte naar Suriname. Maar alles vanuit Nederland gecoördineerd om daar de hulp zo goed mogelijk ook ter plaatse te laten plaatsvinden.
2: Dat is het goede doel. Jullie zijn degene die dat goede doel regelen, zeg maar, de Lions. Wat zijn jullie voor een club?
3: Ja, dat is een hele goede. De Lions is een club dat ontstaan is uit Amerika. En in Nederland heb je ook behoorlijk wat Lions Club staan. Dit jaar bestaat de Lions in Nederland 75 jaar. En in dat kader hebben zij ook een bepaalde fonds geadopteerd. In dat opzicht wordt het dan met name de Alzheimer Stichting waar ze dit jaar voor willen gaan inzetten. Daar hebben ze ons ook voor gevraagd om het een en ander voor te doen. Daarnaast zijn we natuurlijk als Lions Club ook vrij om allerlei andere goede doelen te doen. En de Lions is een club mensen die op vrijwillige basis, zeg maar organisatie, bewoners of helpen te ondersteunen in de hulp die zij nodig hebben. Dus de minder bedeelden, zeg maar. En dat doen we puur op basis van vrijwilligheid.
2: Jullie zijn de mensen die het kunnen missen, zo gezegd, als Lions zijnde. En jullie zorgen dat de mensen die het wat minder hebben, dus weer verder kunnen met hun.

0: leven.
1: Ja, absoluut, absoluut. Dus wij met name ook gaan wij kijken van waar is de nood het hoog. We hebben een aantal projecten gedaan. Denk bijvoorbeeld aan tienermoeders die we hebben ondersteund. Nou, de diabetes heb ik ook al aangegeven. En nou, allerlei andere fondsen die we doen. Soms pakken we ook nog de World Cleanup Day. En dan gaan we gewoon in een wijk. En dan gaan we daar gewoon zeg maar vuil zeg maar op pakken. Zodat het ook weer toonbaar is.
0: Duidelijk wat jullie doen. Nu staan we hier op het sportpark Bonnes. Er wordt nu niet gevoetbald, want de zomer stopt. Dus denken jullie, dat is een mooi sportpark. Wat ga je hier doen? Want ik zie hier heel veel kraampjes en afgezette stukken.
1: Ja, we hebben vandaag dus die fundraising plus familiedag. Vandaag is het echt een fundraising waar de familie en vrienden en kennissen allemaal bij elkaar kunnen komen. En het is tweeledig. We hebben een authentiek Surinaams spel, dat heet Joule. Daar heb je een speelveld voor 4 of 8 deelnemers. En ik vertaal hem even naar een soort oud tikkertjesspel. Het is net even anders, maar het is ontzettend gezellig. En als je iedere Surinamer of oud-Surinamer vraagt van wat is Joule, kunnen ze het zo uitleggen. Dus dat is mooi, dat gaan we hier weer introduceren. En het tweede wat we gaan doen is, om ook een beetje gezelligheid te hebben, is dat we de mensen ook een salsa party gaan aanbieden. Zodat ze ook lekker kunnen dansen en bewegen vanaf 4 tot 9 uur in de avond.
0: Als ze dat nog kunnen na heel de dag getikt te hebben en te worden.
1: Ja, dat is waar. Maar ik denk dat de energie er is. Zoals je ziet, er zijn voldoende etengelegenheden. We hebben ontzettend heerlijk Surinaams eten met bami, nasi en alles wat er nog bij komt kijken. We hebben Surinaamse koekjes, chipjes en allerlei tropische dranken. Dus de energieniveau kunnen ze prima aanvullen.
0: Ja, dat wordt hier nu allemaal gereed gemaakt. Hoe laat überhaupt begint het? Want ik dacht dat jullie al bezig zouden zijn.
1: Ja, nou ja, het is en blijft toch dat de mensen zich moeten voorbereiden. Want het is ontzettend mooi weer. Een aantal mensen gaan naar het strand. Die moeten nog misschien nog met de kinderen het een en ander doen. Dus we verwachten dat we tegen 12 uur toch wat inloop gaan krijgen. We hebben ook mensen ook specifiek en speciaal uitgenodigd om vandaag hier te komen. Dus we verwachten ongeveer tussen de 200 à 300 mensen. Dat zou echt fantastisch zijn. Als het er meer zijn, dan denk ik dat we ons doel echt fantastisch bereikt hebben vandaag.
0: Komt er mooi geld mee binnen. Ik ben nog even benieuwd naar dat Joule, want dat is een mooi oud Surinaams spel. Dan kom je op het verhaal van net als oud-Hollandse spelen, maar het komt ook weer terug dan.
1: Hoe bedoelt u dat?
0: Nou, dat het weer herontdekt wordt en jonge mensen het gaan spelen.
1: Ja, nou ja, dat is ook iets wat we willen introduceren. Wat je tegenwoordig ziet is dat social media, alle kinderen zitten achter hun telefoon, laptop. Dat er niet meer echt fysiek met elkaar gespeeld wordt. En wij vinden met name als Lions belangrijk dat er ook weer die familieband, vriendenband, kennissenband weer goed opgebouwd gaat worden. En we hebben ook een aantal mensen uitgenodigd, wat oudere senioren, die precies weten hoe die spelletjes zeg maar gespeeld moeten worden. Die gaan ook tekst en uitleg geven aan ons van hoe zo'n spel ontstaan is. Om de jeugd ook weer te prikkelen en te motiveren om toch wat meer in beweging te komen. En ook weer die spelletjes op te pakken en niet continu achter je telefoon en op social media te zitten.
0: Je hebt Joule en je hebt nog een ander oud-Hollands of wat voor spel dan ook. Wat staat er achter mij nog opgesteld?
1: Achter jou staat nog opgesteld dat ze een zaklopertje gaan doen. Dus die kan je nog oppikken. Een stoeptegeltje gaan ze ook nog oppakken. En we gaan een kleine, hoe zeg je dat, een parcours uitzetten. Zodat ze als het ware ook lekker goed in beweging kunnen blijven. Ja.
0: Klinkt allemaal hartstikke leuk. Ik wil nog één keer wat hebben met je over Joule. Ja. Want dat kennen heel veel Hollanders dan niet. Die luisteren nu wel. Die willen misschien nog meekomen doen. Want ze zullen vast nog wel zich op mogen geven. Een soort van ticketje. Vertel even een beetje hoe dat veld er nou verder uitziet. Hoe werkt die?
1: Ja, dat veld ziet eruit als een soort klein tennisveldje, zeg maar. En je hebt twee ploegen die tegen elkaar moeten spelen. Die moeten eigenlijk kruislings door elkaar gaan rennen. Zonder dat ze aangeraakt worden of getikt worden. Het moment dat je aangetikt wordt, dan ben je eruit. Dus het is best wel heel erg intensief. En voor de mensen die niet weten, ik zou zeggen, Google even op Joule Suriname. Joule spelt Suriname, J-O-E-L. En dan kan je in ieder geval zien wat het een beetje inhoudt. Maar vooral als je in Ridderkerk en omgeving woont, kom gewoon even kijken. Neem de familie mee, de kinderen mee, want die gaan het ontzettend leuk vinden.
0: Klinkt zeker hartstikke leuk. Ticketjes spelen over de lijn heen. Ja, dat is voor iedereen spannend, voor jong en oud. Eventjes kijken, je hebt al gezegd hoe laten we beginnen, wat we kunnen doen. Stel dat de mensen zeggen van we fietsen nu gelijk naar het sportpark Bonnes. We gaan meedoen. Wat kost het ze? Want het is voor het goede doel.
1: Ja, het is absoluut voor het goede doel. Dus de mensen die zich gaan inschrijven voor een Joule-spel kost €25 per team. Nou ja, dat is ongeveer minimaal vier personen die zich moeten inschrijven en meer. Dus de prijs blijft hetzelfde. Nogmaals, die €25 gaat volledig naar het goede doel. Daar houden wij verder niks aan over. En dat is het eigenlijk. En de rest krijg je een klein trofeetje als je gewonnen hebt. En het liefst een wisselbeker. Want we willen dat als dit goed loopt, dat we volgend jaar ook alweer in Bolnes zijn om deze tijd.
0: Die afspraak die staat al vast. Salsa, mag je ook voor opgeven vanavond?
1: Oh, zeker. Dus de mensen die van het dansen houden en willen bewegen en denken van, goh, ik wil misschien een klein salsa lesje hebben. We kunnen het allemaal hier vandaag doen op Sportpark Bolnes.
0: Ja, want dansen is dan wel binnen, maar dan is het misschien wel beter als het zo ook warm weer is. De hapjes en drankjes die zijn ook voor iedereen toegankelijk. Zijn die ook een beetje leuk geprijsd?
1: Ja, daar hebben we ook speciaal voor gezorgd. Want nogmaals, het is belangrijk als de mensen hier komen, dat ze in ieder geval ook dat kunnen betalen. En ik moet alles wat we hebben afgesproken met de cateraar, is dat het binnen de minimale prijzen moet zijn. Zodat de mensen echt makkelijker zeg maar eten of drank kunnen gaan ophalen.
0: Supertjes. Voor de mensen die op vakantie zijn, maar wel naar de radio luisteren, want die heb je ook. Die komen volgend jaar hierheen, want dan kom je weer. Waar vinden ze informatie over jullie?
1: Ja, als je informatie over ons wilt vinden, ga met name naar onze socials. Op onze Facebookpagina van Lions Club Rotterdam West. Daar staat ook beschreven wat vandaag deze fundraisingdag inhoudt. En daar kunnen ze ook een donatie doen. En nogmaals, alle beetjes helpen. Het is niet zo dat al het geld naar het buitenland gaat. Wij doen ook heel veel in Nederland, want daar hebben we echt de focus op. Daarnaast hebben we ook een Instapagina waar ze ook het een en ander op kunnen zoeken.
0: Wat ga je zelf doen vandaag? Een beetje ticketje doen?
1: Allebei. Ik ben een mannetje van alles. Ja. Ik moet vandaag bij het kraampje staan van het Sunafs Kankerfonds. Ik moet zo meteen nog een presentatie geven om iedereen echt te verwelkomen. Ik heb zelf een team meegenomen vanuit het fonds om straks ook mee te gaan doen. Want we willen natuurlijk wel voor de eerste prijs gaan. En voor de rest al onze gasten ontvangen. Dus echt een beetje socializen met de mensen. Een praatje maken en een mooie dag maken.
0: Je gaat hem vanzelf herkennen, want de man is wat langer dan ik. En die ga je zeker vinden hier op het sportpark. En hij heeft natuurlijk een Lions Internet met president erop, hè?
1: Ja. Dit jaar ben ik zeg maar president van Lions Club Rotterdam West. Dus het is een mooie eer om dat te mogen doen. Dat ben ik voor de komende 2 jaar. Onze club bestaat uit ongeveer 15. Het is een mannenclub. Maar we hebben ook een zusterclub die gemixt is. En van daaruit proberen we onze goede doelen te verwezenlijken.
0: Je zet me gelijk nog op een been. Ik had gelezen, Joule is voor jongens en meiden, mannen, vrouwen, door elkaar heen. Dus dat kan gewoon.
1: 100%.

0: bestaat uit ongeveer 15. Het is een mannenclub. Maar we hebben ook een zusterclub die gemixt is. En van daaruit proberen we onze goede doelen te verwezenlijken.
1: Je zet me gelijk nog op een been. Ik had gelezen, Jewel is voor jongens en meiden, mannen, vrouwen, door elkaar heen. Dus dat kan gewoon.
0: 100%. Bestaat uit ongeveer 15. Het is een mannenclub. Maar we hebben ook een zusterclub die gemixt is. En van daaruit proberen we onze goede doelen te verwezenlijken.
1: Je zet me gelijk nog op een been. Ik had gelezen, Jewel is voor jongens en meiden, mannen, vrouwen, door elkaar heen. Dus dat kan gewoon.
0: 100%. Alles. Voor alles, ieder wat wil. Ja.
1: Nou, sportief bezig zijn op het sportpark in Bonnes. Dat is een mooie combi in deze zomer. Met dit mooie weer dan leuk oud-Hollandse en oud-Surinaamse.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Prettig Weekend van deze zaterdag 1 augustus in het jaar 2026. Ja, ik ga eigenlijk even iets doen wat eigenlijk bij andere programma's hoort, zoals bij Ochtendhumeur en bij de Sandwich Express. Want daar hebben ze altijd de jarige van de dag. Ja, wij gaan er toch nu eentje feliciteren, want die is vandaag namelijk ook jarig. En dat is onze eigen burgemeester Marco Oosterwijk. Dus bij deze vanuit de studio in Ridderkerk van iedereen die bij RTV werkzaam is, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. En als we het dan toch over verjaardagen hebben, er wordt ook een verjaardagsfeestje gevierd op het Dillenburgplein. Want 10 jaar, wie had dat gedacht? Ja, nee, dat gaan we dus even vragen. Want we hebben Erik namelijk naar Silicius gestuurd. Want Silicius, die bestaat 10 jaar. Erik, heb je al taart gehad?
1: Ja. Ja, de kans heb ik wel gehad, maar ik denk we gaan eerst even kletsen. Dan gaan we daarna kijken hoe de taart hier allemaal smaken. En het ijs, want dat is er natuurlijk ook. Het bericht wat we kregen, en dat is natuurlijk een hartstikke mooi berichtje. 10 jaar, guys. Wie had dat van tevoren bedacht, Selma?
2: Nou, ik niet. Zeker niet. Nee, niemand denk ik.
1: Jawel, want je bent begonnen ooit met Silicius. Waarom?
2: Ik ben mijn droom achteraan gegaan. Vanuit huis als hobbybakster, self-taught baker, 10 jaar verder. En ik heb het gewoon gedaan.
1: Ja, het klinkt zo simpel, hè? Vanuit thuis. Je bakt is wat, je doet is wat. Het blijkt dan toch zo goed te bevallen dat je denkt van, nou, dan moet ik misschien maar eens een zaak in openen.
2: Ja, dat is toen 10 jaar geleden wel in me opgekomen. Dat ik dacht, ga ik die stap wagen, ja of nee? En toen dacht ik, do or die, we gaan ervoor, we zien het wel. En ondertussen inderdaad 10 jaar verder vandaag.
1: Ja, 10 jaar verder vandaag. Ziet er mooi uit trouwens, die winkeltje.
2: Dankjewel. We hebben het onlangs een beetje verbouwd en een beetje aangepast. En dit is wat het is nu, voor nu.
1: Ja, voor nu is het dit. Silicius, waar staat het voor?
2: Silicius staat voor het Engelse woord delicious, kennen we allemaal. Mijn naam is Selma. En daar heb ik een mooie combinatie gemaakt ervan. Nou, pak de eerste 3 letters van mijn voornaam en dan Lisjes erachter. Nou, daar heb je ze Lisjes.
1: Ja. Hoe eenvoudig kan dat zijn, hè? Ja. Dat is natuurlijk één dingetje wat natuurlijk hartstikke mooi is. Maar dan ga je denken van, ik ga voor mezelf beginnen. Leuk, lekker taarten bakken en koekjes en cakes en verzin. Maar dan moet je nog een plekje.
2: Ja, klopt. Dat was even een zoektocht. Ik denk dat ik er ongeveer alles bij elkaar een jaartje over heb gedaan om te zitten waar ik dan nu zit. Dit kwam op mijn pad.

0: En ja, hier durfde ik het zeg maar wel aan. En ja, in het begin was wel vraagteken. Ja, Dillenburgplein is natuurlijk niet het centrum of heel druk of iets of wat. Maar ik dacht, we gaan het gewoon doen. En ja, ik word heel erg gewaardeerd door de mensen hier in Slikkeveer. Ik heb ondertussen allemaal vrienden ook opgebouwd hier. En allemaal bekende gezichten. We maken een praatje met iedereen. Ik ben ook een halve psycholoog onderhand. Ik heb heel veel geheimen. En die blijven ook lekker hier binnen deze vier muren. Maar ja, super mooi natuurlijk. Zeker, ja.
1: Ja, mooi plekje. Waar kunnen we jou precies vinden op het Dillenburgplein?
0: Dillenburgplein nummer 1. Ik zit eigenlijk tussen de Ziggo en de Kapster in het rijtje van de Albert Heijn. Zo leg ik het dan altijd maar uit voor de mensen die het niet kunnen vinden. En ja, daar zitten we. Ja. Ja.
1: Cheesecakes, daar gaan we het over hebben. Wat is nou het geheim van een goede cheesecake?
0: Heel veel liefde en geduld, zeg ik dan altijd. En ik zeg altijd, bakken is niet net als koken. Bij koken kan je altijd zeggen, nou, we doen nog een beetje zout erbij, een beetje peper erbij. Bakken niet. Hou je gewoon aan de regels. Doe gewoon wat er staat. Niks meer, niks minder. En dan moet het goed komen.
1: Ja, het is leuk, het staat hier mooi in de etalage te staan allemaal. Ja, hoe vroeg begint jouw dag?
0: Op zich doe ik eigenlijk overdag, heel de dag door ben ik eigenlijk aan het bakken. Dus iedereen die hier komt ziet mij ook altijd om het hoekje achter staan. Ik ben achter eigenlijk overdag in de tijden dat ik hier sta. En dat kan variëren tussen de 8 uur en de 10 uur op een dag. Ben ik eigenlijk achter alleen maar aan het voorbereiden en aan het bakken. En dan komen de mensen binnen, dan ren ik even naar voren om ze te helpen. En dan duik ik zo die keuken weer in. Dus zo doe ik het eigenlijk om te voorkomen dat ik hier niet om 3 uur 's nachts hoef te zijn.
1: Nee. Verser dan vers kan niet.
0: Ja, dat dus, ja. En ik heb ook 3 kinderen, dus ik ben ook nog ook moeder daarnaast. Dus ik probeer het op die manier te combineren. En dat gaat eigenlijk al jaren helemaal top zo, op die manier. Ja.
1: Ja. Had je nou 10 jaar geleden bedacht dat je zou zijn waar je nu bent?
0: Nee, heb ik niet eens over nagedacht. Nee, ik bekijk alles eigenlijk van dag tot dag, week tot week. Dus zo ver naar voren kijk ik al helemaal niet. En je duikt ergens in, je doet het, je volgt je hart. En nou ja... We zijn erg gelukkig dat we er nu al 10 jaar zitten. Maar dat hadden we van tevoren nooit kunnen berekenen. Zeker niet, nee.
1: Ga ik toch een gemene vraag stellen. Als we nog eens 10 jaar verder zijn, dan?
0: Ach, over 10 jaar verder, jeetje. Nou ja, dan heb ik hier allemaal mensen rondlopen. Dan kom ik af en toe even binnen om te kijken of het allemaal goed gaat. En dan ga ik 3 keer per jaar op vakantie. Toch? Ja, dan mag ik na 20 jaar investeren dan. Hè? Dan mag ik graag genieten.
1: Ja, natuurlijk. Het mag natuurlijk altijd. Dus nou, dat is de toekomst in elk geval. Dan zijn 3 van de 4 panden die hier staan allemaal delicious.
0: Toch? Ja, dan doen we dat. Dan ga ik baasje spelen.
1: Nee, het is uit hobby voortgekomen. Wat kunnen we allemaal vinden in jouw winkel?
0: Nou ja, zoals je al aangaf, cheesecakes natuurlijk, wat we allemaal zelf, we bakken alles zelf. We gaan heel vaak ook mee in de hypes, dan is er weer wat en dan komt er iemand binnen, heb je dit en dat. En dan denk ik, waar hebben ze het over? Maar ja, TikTok hè, tegenwoordig, alles is social media en dan gaan we daar met sommige dingen ook in mee. Dus nu hebben we dan op dit moment ook dotcakes staan, brownies, cupcakes, veganistisch gebak. We hebben ijs, cannolis, ja, wat niet eigenlijk. En dat varieert dan ook per dag het aanbod. De ene keer die soort cheesecake, de andere keer is het weer wat anders. En ijs natuurlijk nu, het is ijsseizoen.
1: Ja. Ijs maak je ook zelf?
0: Nee, het ijs, dat laat ik echt aan de professionals over. Dat is weer een vak apart. Dus dat niet. En dan slaap ik al helemaal niet meer als ik dat ook nog erbij moet gaan maken. Dus dat laat ik aan de pro's over. Dus dat maken we niet zelf, maar het is erg lekker.
1: Ja, zo ziet het er in elk geval wel uit. Wat ook wel leuk is, als je dan denkt van nou, ik wil een stukje cheesecake eten. Kopje koffie erbij. Het kan gewoon bij jou in de winkel, hè?
0: Ja, zeker. Je kan met vrienden of alleen heb ik er ook heel veel. Gewoon even een momentje voor jezelf. Bakje koffie, thee, iets lekkers erbij. En sommigen komen lekker gezellig een krantje lezen. Mensen nemen hun laptop mee. Die gaan hier even werken, zeg maar, omdat het gewoon een ontspannen plekje is. En ja, of gewoon gezellig met vrienden en familie. Dus zeker, ja, dat kan allemaal. Ja.
1: Ja, lekker gezellig op het Dillenburgplein. Het is altijd fijn op het Dillenburgplein. Zo zeggen we dat wel eens, meer. Ja, vandaag 10 jaar. Tot hoe laat kunnen mensen jou komen feliciteren?
0: We zijn sowieso tot 8 uur geopend vanavond. Dus het is een lange dag. En ze mogen binnenlopen wanneer het hun uitkomt. Iedereen is welkom vandaag.
1: Ja, dat gaan we dan ook maar doen. Dillenburgplein dus nummer 1. Dan komt het helemaal goed. Don't let your dreams... Just be dreams hangt hier aan de muur.
0: Juist, ja, dat klopt. Dat is voor iedereen even die binnenkomt en zit en die zegt dan, die kijkt daar dan ook naar. En dan zie ik ze wel eens tegen de kinderen uitleggen wat dat dan betekent. En dat is ook iets wat ik mijn kinderen meegeef. Ga gewoon je dromen achterna, wat dat dan ook is. Volg je hart.
1: Voor je het weet heb je een succesvolle winkel.
0: Ja, slapeloze nachten, dikke wallen, 10 jaar verder. Juist.
1: Dankjewel dat we hier even mochten zijn. Veel succes en we spreken elkaar vast snel nog een keer voor een volgend jubileum.
0: Ik hoop het. Jullie zijn van harte welkom en dankjewel ook.
1: Ja. Nou, je hoort het, Ron. Jij weet dat natuurlijk al, want je bent hier bijna dagelijks.
2: Nou, je kan in ieder geval tegen zelf zeggen dat ik vanmiddag nog wel even een bakje bij de kom doen, hoor.
1: Oké, prima. Dan gaan we dat doen. Even terug naar jou vanuit hier. Ik zou ook zeggen van geniet van de dag. En als je zin hebt in een lekker stukje gebak of een lekker stukje ijs, dan kan dat gewoon even komen. Dillenburgplein.
2: Nou, helemaal goed. Erik, dankjewel. En een goede terugreis. En niet te veel eten daar, want anders wordt het zo lastig als je weer in de auto moet stappen. Gaan wij door met muziek.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Ja, en in die tussentijd is aangeschoven Ad van der Linden. Ad, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het eens even hebben over het festijn wat gaat plaatsvinden op zaterdag 5 september. En dat is de gondelvaart.
2: Nou, dat is mooi. Ja, dus ja, inmiddels bijna een fulltime job aan het worden.
1: Ja, daar kwam je ook voor, hè, ja, geloof precies, ik. Okay. Ja. Anders dan die in het verleden was, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Maar wel een feestje.
2: Zeker. Een nieuwe opzet. We hebben het ook Gondelvaart 2.0 genoemd. Waarom? We hebben het vuurwerk achter ons gelaten, zullen we maar zeggen. En we hebben daar een nieuwe show voor terug proberen te brengen. Of dat gaan we proberen te doen. Met flightboards op het water. Nou ja, goed. In ieder geval een nieuw initiatief.
1: Ja, ietsje dichter bij de microfoon. Althans kan. Ja, want daar ging het op een gegeven moment natuurlijk mis. Hè? Dat hele vuurwerkverhaal.
2: Ja, ja. Goed. Kijk, daar heb je altijd toch een beetje een kater van. Ik heb ook honderden mails erover gekregen van mensen die het altijd een warm hart toedroegen. Maar goed, er zijn altijd toch wel weer positieve mensen die dan zeggen van, we gaan er proberen toch weer opnieuw een feestje van te maken. En die mailden zich ook daags eigenlijk na de gondelvaart, die toen niet is doorgegaan, om te zeggen, Ad, wij vinden dit zo'n belangrijke traditie. Kunnen we niet een nieuwe versie maken?
1: Ja, en toen kwam 2.0 om de hoek kijken. Hoe is dat tot stand gekomen? Want je zegt, hebben gezegd, joh, kunnen we niet wat anders? Maar dan moeten er eerst gesprekken gevoerd gaan worden, gok ik zomaar.
2: Nou, het was zo. Wij zaten toch nog als bestuur van de Oranjevereniging een beetje in zak en as. En er kwamen twee jongens die melden zich en die zeiden, Ad, wij willen daar graag onze schouders onder zetten. Jonge mensen. Want wij vinden de traditie die doorgezet moet worden naar de toekomst. En er zijn nog meer jonge mensen in Rijsoord. En die willen meehelpen om het toch weer tot een succes te maken met een andere invulling. En zo zijn we eigenlijk daags na de afgelaste gondelvaart begonnen met een nieuwe opzet.
1: Ja, en als je dan praat over dat aloude spreekwoord, dan is dat bij jullie zeker van toepassing. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
2: Absoluut. En we merken dat ook. Hè. Je merkt ook, dat zijn allemaal weer vriendengroepen die aan elkaar hangen. En de verbintenis in Rijsoord is wat dat betreft ook groot. Hè. En dat wijkt ook gewoon uit naar Ridderkerk. Dat zie je dat gebeurt. En dan, ja, dan scharen zich allerlei jonge mensen aan bij de gondelvaart.
1: Ja. En ja, die gondelvaart, goed, we weten het, dat is om de 5 jaar. Ja. Blijft dat ook zo?
2: Ja, dat blijft zo. Ik heb wel, laat ik zo zeggen, ik heb eens een beetje terug zitten bladeren in de traditie. 1939 was de eerste keer dat we gondelvaart hebben gehouden. En nou, oorlogsjaren was het natuurlijk een beetje lastig. Maar in principe is het in een lustrumjaar. 2022 was in plaats van 2020 in verband met corona. Mm-hmm. Vorig jaar is niet doorgegaan. 2025 wordt 2026. Ja, en de volgende stap is dan 2030. Maar we bekommeren ons eerst nu maar eens op dit jaar.
1: Ja, want ik heb het ooit eens een keer met iemand erover gehad. En die vroeg zich altijd af van, ja, maar wanneer is die gondelvaart nou? Daar was eigenlijk een heel simpel ezelsbruggetje voor. Want in het jaar van Zeeuw Amsterdam is ook de gondelvaart.
2: Precies, dat klopt, ja. Inderdaad, ja, zo is het.
1: Dan zei ik van, ja, als je op de tv die grote boten ziet, dan heb je in september de gondelvaart.
2: Ja, wij zeggen het net andersom, hè.
1: Ja, het is het voorprogramma.
2: Ja, precies.
1: Zeeuw Amsterdam is het voorprogramma van de gondelvaart Rijsoord. Ja, dat vind ik op zich wel een goeie. We gaan het dus even hebben over die 5 september. Want wat kunnen de mensen verwachten?
2: We beginnen natuurlijk op 17 augustus met het aanleggen van de Waalverlichting. Fonteinen. We hebben 5 fonteinen dit jaar. Grote, mooie groene fonteinen. En we gaan helemaal tot aan de surfbocht verlichting aanleggen met een hoop vrijwilligers. Zodat de sfeer erin komt. Dat is het startschot ook voor mensen die hun tuinen gaan verlichten. He, want als de lampjes gaan branden, dan komt iedereen een beetje
1: in. Ja, maar dat is ook altijd zo'n mooi gezicht. Zeker als je aan de kant van de molen staat en je kijkt naar al die achtertuinen. Ja, dat is een fantastisch gericht.
2: Ja, ja, dus wij willen vroegtijdig de verlichting aanleggen, zodat mensen in de moed komen.
1: Ja, ja. En dan, nou ja, goed, dan hebben we het over 5 september. Want dan gaat het pas echt gebeuren.
2: Ja. Ja, laat ik zo zeggen. Voorheen was het evenement met name geconcentreerd rondom de molen. Mm-hmm. Nu is het zo dat meer in de surfbocht is. Mm-hmm. Dat is ook het startpunt van de gondels die gaan varen. Die varen wel helemaal tot voormalige restaurant Rosloffel. En die varen weer terug. En het eindfeest, het eindspektakel is ook in de surfbocht.
1: Ja.
2: Ja. En ja, dat begint... nou, laat ik zo zeggen, wij heten de sponsors. Hè, want het gaat ook met een heel ander budget als voorgaande keren. En ja, dat is dan ook een versie 2.0 qua budget. Dus ja, dat was voor ons ook als Oranje Vereniging wel spannend. Maar goed, zoveel mensen dragen het een warm hart toe. Ook de gemeente Ridderkerk en ook allerlei andere partijen... waarvan ik denk van tjonge jongen, wat fijn dat jullie mee willen doen. Dus we hebben een ander budget. En dat betekent ook dat we starten om 7:00 voor de sponsoren. Maar om 7:30 is de Waalweg voor iedereen toegankelijk. Mm-hmm. Zij het alleen maar lopend of met de fiets... of maar niet met auto's, want ja, dat is eigenlijk te ingewikkeld en te gevaarlijk. Maar dan kan je naar de surfbocht gaan en dan ben je van harte welkom om de start van de gondels mee te maken, mee terug te lopen. Er is overal vertier, er zijn foodtrucks, er is drank. We bouwen echt een feestje in de surfbocht.
1: Ja. Nou, dat ja, goed, oké. Okay. Ja, goed, dat weten we eigenlijk. Want dat is eigenlijk altijd zo geweest, hè, een feestje. Niet, want dat is eigenlijk ook gewoon de gondelvaart. Het moet ook gewoon echt een feest zijn.
2: Ja, het gaat niet om de grootte. Het gaat om dat iedereen het gevoel heeft... of dat je nou jong of oud bent... of dat je nou arm of rijk bent. Het evenement is ook gratis. Dat is heel belangrijk voor de Oranje Vereniging. Iedereen is welkom. En ja, soms even ontstijgen uit de dagelijkse werkelijkheid... Laat je meenemen door de lampjes die over het water schijnen. Over de gondels die varen. Mm-hmm. En ja, geniet. Gewoon even genieten. Puur genieten.
1: Ja. Ja, maar wat dat betreft is volgens mij... Maar goed, ik weet niet in hoeverre dat zo is. Maar een feest zoals de gondelvaart in Rijssel... is best wel uniek in Nederland.
2: Ja, wij vinden het in een resort in ieder geval wel. Overigens, ik praat over resort, maar natuurlijk denken we ook aan Ridderkerk. Hè, want dat hoort er natuurlijk ook gewoon bij.
1: Er zijn nu mensen die daar anders... Van, wij denken ook aan Ridderkerk, want die hoort erbij. En dan drie keer Ridderkerk en zeg je, ja, resort hoort er gewoon bij.
2: Ja, precies. Goed. Nee, maar goed, we praten natuurlijk altijd vanuit de resort. Maar het is natuurlijk een evenement voor heel Ridderkerk en omstreken. Want er komen ook mensen verder weg vandaan. Eventjes uit de dagelijkse gang van zaken, uit de dagelijkse sleur. Even genieten. Drink een biertje of een colaatje. Haal een frietje. Geniet van de gondels. Het spektakel begint, zoals ik zeg, om 7:30 en gaat tot 12:00 door.
1: Kijk, dat is een lange avond. Hoeveel teams, hoeveel boten, gondels varen er dit jaar mee? Heb je daar al enig zicht op?
2: Ja, daar hebben we wel zicht op. Laat ik zo zeggen, er zijn nog nooit zoveel aanmeldingen geweest als in het verleden. Dus dat betekent wat. Maar dan moet ik ook zeggen dat mensen het soms tot op de dag van de gondelvaart geheim hielden. Welke gondels ze bouwden. En die schreven zich pas in het middag in. Maar we hebben nu al een 25 gondels. En ik weet van mensen die nog aan het bouwen zijn en zich nog niet hebben ingeschreven. Dus het gaat echt wel een spektakel worden. En voorheen hadden we altijd Suzum Corda als het vlaggenschip. Maar dat gaan we nu dit jaar niet doen. Suzum Corda die heeft weer andere beslommeringen. Wij gaan als Oranje Vereniging voorop. We hebben een heel mooi hoog ponton gebouwd. Of gaan we bouwen. Daar gaan we aanstaande maandag mee beginnen. En dat moet een spektakel worden.
1: Ja. Ja, want het is natuurlijk een uniek iets. Dat zei je wel. Maar wat betreft die inschrijving, doen jullie natuurlijk ook niet echt moeilijk. Hè? Want je zegt van ja, weet je, als je op de dag zelf nog wil inschrijven, is het ook prima.
2: Ja, zo is het. Hè? Natuurlijk, mensen krijgen soms op het allerlaatste moment inspiratie om te zeggen... ja, we gaan toch nog even wat timmeren. En soms is het ook niet zo ingewikkeld. Hè? Want je verzint iets leuks, je hangt wat lampjes op, je neemt een glaasje mee aan boord en je doet mee in de gondelvaart.
1: Ja. Ja, en ja, als we kijken naar de bezoekersaantallen, ja, die vallen ook niet tegen.
2: Nee, het is ook een beetje spannend hè, met versie 2.0, hoeveel mensen er gaan komen. Wij denken en hopen dat het er ongeveer 3000 zullen worden. Mm-hmm. Maar ik heb nog wel eens een combinatie van 1961 of 1960 gelezen dat er 20.000 bezoekers waren. Dus we weten het echt niet. Maar
1: nee, want dat was natuurlijk een beetje het verhaal. Hè? Want heel veel mensen die kwamen niet omdat het vuurwerk niet doorging. Die kwamen echt puur voor het vuurwerk. En ik, ja, maar dan mis je toch wel het een en ander.
2: Nou, dat was ook de reden waarom we het de laatste keer niet door hebben laten gaan. Want het is natuurlijk, het gaat om een eindspektakel. Nou, je zal zien dat we een mooi vervangend eindspektakel hebben. Met twee flightboards die gaan varen. Die in het water duiken, hoog boven het water uitstijgen, verlicht en wel. Met een DJ op een ponton in het midden. Het wordt ook weer een eindspektakel.
1: Ja, toch wel, hè?
2: We gaan niet voor een zesje.
1: Nee, dan gaan we voor een 10, toch?
2: Precies.
1: Goed, ja.

0: 10, toch?
1: Precies.
0: Goed, ja, je zei het al, het vergt ongelooflijk veel voorbereiding. En dan is juist die input van die jongeren is juist zo belangrijk, denk ik.
1: Absoluut, hè. Dus jongeren die worden van harte uitgenodigd. We hebben daar eventueel ook, kijk op onze site, pontons voor ter beschikking. Dat ze in ieder geval iets hebben om op te kunnen bouwen. Mm-hmm. Dat willen we best aan jongeren ter beschikking stellen. Dan hebben ze in ieder geval ervarend materieel. Nou, daar kunnen ze natuurlijk al hun creativiteit en fantasie op loslaten.
0: Ja. Dus, maar de komende weken wordt voor jullie natuurlijk, ja, dan komt pas echt de grote drukte. Hè? Want nu zit je er een paar weken voor. Hè? En nu kriebelt het al.
1: Ja, precies. Je wordt ook op straat aangesproken. Mensen vragen ernaar. Ik krijg natuurlijk berichtjes. Er gebeurt van alles. En het begint echt te kriebelen.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja.
0: Ja, en je zit hier met een smile van oor tot oor. Dus wat dat betreft, ik denk dat jullie een hartstikke mooi feestje gaan bouwen daar.
1: Ja, we hebben ook een leuk team, hè. Mensen die enthousiast zijn. Mensen die het leuk, die het warm hart toe dragen. Vrijwilligers die meehelpen. Het is ongekend wat er allemaal gebeurt. Maar we doen het voor een leuk feestje. En daar heeft ook iedereen echt zin in.
0: Ja, en ja, goed, weet je, daarmee zit je Rijsoord en Ridderkerk weer op de kaart natuurlijk. Hè? Want daar gaat het natuurlijk
1: om. Daar gaat het om, ja. Precies. Ja.
0: Nou, dan kan ik alleen maar zeggen, dan wens ik jou heel veel plezier. En heel veel succes met de laatste loodjes van het organiseren. Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Gelukkig heb je dan inderdaad die groep met jongeren bij je. Dus dat scheelt ook wel weer een eind. Ja, dan kunnen we alleen maar zeggen, laten we nou maar hopen dat het inderdaad een fantastisch mooi spektakel wordt op die zaterdag 5 september. Hè?
1: Lijkt me een heel goed plan.
0: Oké. Hey Ad, dankjewel dat je hierheen wilde komen. En heel veel succes. En voor nu een heel prettig weekend.
1: Jij ook bedankt, hè. Hartstikke goed.

Ja, en voor de senior in Ridderkerk. Facet Ridderkerk biedt namelijk inwoners de mogelijkheid om op verschillende locaties hun valrisico te laten meten. Ja, we weten allemaal dat dat een best van een dingetje is, een hot item. Want een val kan hele grote gevolgen hebben voor de gezondheid en de zelfstandigheid. En om vallen te helpen voorkomen, wordt gebruik gemaakt van de Smart Floor. Deze innovatieve loopvloer van 6 bij 1 meter is voorzien van sensoren die onder meer de loopsnelheid, de stapgrootte en de stapfrequentie.

frequentie meten. Door over de vloer te lopen wordt inzichtelijk of er sprake is van een laag dan wel verhoogd valrisico. Op basis van de uitslag krijgen de deelnemers een persoonlijk advies en kan een vervolgtraject worden gestart. De Smartfloor is op 12 augustus van 9:30 tot 11:30 aanwezig in het gemeentehuis aan het Koningsplein 1. En op 13 augustus van 2 tot 4 in Salem aan het Vlietplein 2. En op 19 augustus, jawel, ze slepen dat ding alle kanten op. Dan 19 augustus zei ik van 1 tot 3 in het wijkcentrum West. Nou, wilt u, je hoeft niet vooraf aan te melden, maar wilt u wat meer informatie, dan kunt u bellen met Facet op 0180-432350 of kijk op valpreventie, en dat is aan elkaar, @facetridderkerk.nl. En daar kunt u alle informatie vinden over de valpreventie. En laten we heel eerlijk zijn, het blijft een ding, zeg maar. Je moet er niet aan denken, zeg maar. Dan gaan we het dus even hebben over de zomeractiviteiten in de bibliotheken. Want ook tijdens de zomervakantie is er van alles te beleven voor volwassenen in de bibliotheek aan het Koningsplein. Wie graag nieuwe mensen ontmoet, creatief bezig wil zijn of zin heeft in een gezellige spelletjesmiddag is welkom bij de gratis zomeractiviteiten in de maakplaats van de bibliotheek. Elke donderdag van 10:30 tot 12:00 vindt aangehaakt plaats. Tijdens deze gezellige ochtend staat ontmoeting centraal. Bezoekers kunnen hun haak- of breiwerk meenemen, maar ook kleuren of tekenen is mogelijk. Tijdens de koffie en de thee is er volop gelegenheid om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen en nieuwe mensen te leren kennen. De bibliotheek houdt op 3, 10 en 17 augustus van 2:30 tot 4:00 een spelletjesmiddag. Bezoekers kunnen sjoelen of een potje Scrabble of Mens erg je niet spelen en genieten van een ontspannen middag met andere bezoekers. De bibliotheek is meer dan een plek om alleen maar boeken te lenen, want bezoekers zijn ook welkom om een krant of tijdschrift te lezen. En daarvoor is er natuurlijk geen lidmaatschap nodig. Op 1 augustus, en dat is vandaag, verzorgt Arie de Wit van 2 tot 3 een voorleesmiddag voor volwassenen. En bezoekers kunnen zich laten verrassen door mooie verhalen en genieten van een ontspannen uur in de bibliotheek. En daarnaast houdt de bibliotheek natuurlijk elke maand een koffieochtend met. En dat is een gratis bijeenkomst rond een interessant onderwerp. En op 18 augustus van 10:30 tot 11:30 is de ambachtsnotaris te gast. Tijdens deze ochtend wordt er informatie gegeven over wat een leventestament is en is er gelegenheid om vragen te stellen natuurlijk. Alle genoemde activiteiten zijn overigens gratis en aanmelden is ook niet nodig. En de activiteiten vinden plaats in de maakplaats van de bibliotheek aanzet aan het Koningsplein 1. De bibliotheek is deze zomer een ontmoetingsplek voor de inwoners die op zoek zijn naar ontspanning, inspiratie en nieuwe contacten.

0: In de tussentijd aangeschoven Elisa. Elisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ron.
0: Ja, komkommertijd. En dan ga jij toch 2 singles droppen.
1: Ja, ik ben een stier en heel eigenwijs.
0: Ja, dat kan je wel stellen. We gaan het eerst eens even hebben over die single die jij 24 juli hebt gedropt. Want daar zit nogal een verhaaltje aan vast. Want ja, we gaan hem dadelijk natuurlijk sowieso draaien. Maar het is een hele bekende melodie, hè?
1: Ja, herkende jij hem meteen?
0: Ja, ik kreeg dat appje van je en het was van, misschien herken je hem. Nou ja, binnen 3 minuten was het, geloof ik.
1: Ja, zo lang duurt de single al, dus gelukkig maar.
0: Kan je nagaan. Ja. Het is een heel bekend nummer. We mogen hem verklappen. Dat is Promise van Beverly Craven.
1: Ja.
0: Dus je hebt een cover, maar dat mag je dus niet zomaar. Neem ons eens even mee in het proces hoe dat gegaan is. Ben je eerst begonnen met de melodie? Ben je eerst begonnen met de tekst? Hoe werkt dat?
1: Nou ja, normaal gesproken zing ik inderdaad alleen maar eigen werk. Breng ik alleen de originele liedjes uit. Maar er zijn zoveel hele mooie Engelstalige liedjes waarvan ik dan denk, ja, goh, hoe zou dit nou klinken in het Engels?
0: In het Nederlands.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: het nee,
1: ja, goh,
0: vroeg,
1: ik ben ook nog niet zo heel lang wakker. Maar. Maar dan heb je dus inderdaad zo'n heel mooi Engels liedje. En ja, dan ga je een beetje stoeien met de tekst. Het Engels vertalen naar het Nederlands, dat is soms best wel lastig. Want Engels, die hebben soms van die hele mooie gezegden en uitspraken dat dan heel erg plat wordt in het Nederlands. Dus daar maak je dan een adaptie van. En ik vond deze versie eigenlijk zo goed gelukt. Dat ik dacht, oh, weet je, ik ga gewoon vragen. Ja, gewoon vragen aan het team van Beverly Craven wat zij ervan vinden als het echt daadwerkelijk uit zou komen. Mm-hmm. Nou, en dat is best wel lastig om contact te krijgen. Want ja, die heb je niet zomaar even onder speed dial. Dus daar heeft best wel wat tijd overheen gegaan. En uiteindelijk kreeg ik contact. En toen waren ze wel enthousiast, maar zeiden ze ook, ja, god, het is natuurlijk wel een origineel liedje van Beverly Craven zelf. Dus daar zitten wel wat restricties aan. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heb ik akkoord gekregen en mocht ik dus officieel de Nederlandse vertaling van Promise Me uitbrengen.
0: Ja, want het is ook niet zo'n klein hitje geweest, hè? Die Promise Me.
1: Nee, het is echt een monsterhit geweest, ja. Ja.
0: En dan komt daar Elisa en die zegt van, nou, ik ga daar gewoon eens even een Nederlandse vertaling op maken.
1: Uit de polder, ja.
0: Gewoon uit de polder. Komen we op die muziekbijbel terecht, hè? Want daar hebben we het al eens een keer eerder over gehad. Er is een soort van muziekbijbel en jij houdt je er totaal niet aan.
1: Nou ja, inmiddels niet meer, nee. Nee, die muziekbijbel is voor muzikanten een soort van guideline. Wat moet je nou eigenlijk doen om het te maken in de muziekwereld? Welke route moet je volgen? En er zijn een aantal stappen die iedere muzikant neemt. Daar hoort tegenwoordig ook social media en alles bij. Maar ik ben inmiddels 45. Ik ben een beetje in de periode gekomen waarvan ik denk, ja, wil ik echt nog heel erg luisteren naar wat andere mensen vinden? Mm-hmm. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dat wat minder is.
0: Maar dan is het dan wel weer te hopen dat de mensen naar jou luisteren.
1: Ja, dat is wel waar. Maar ik merk ook dat ik heb altijd andermans routes gevolgd. Omdat zij het altijd beter wisten, dacht ik. Maar ik ben niet per se gekomen op het punt waar ik hoopte vroeger, dat ik vroeger hoopte dat ik nu zou zijn. Inmiddels denk ik, ik ben helemaal prima op de plek waar ik hoor te zijn. Mm-hmm. Maar hoe meer ik mijn eigen pad bewandel, hoe fijner ik merk dat het gaat. Hoe meer ik in een stroom kom, hoe meer mensen ook zeggen van, oh, Elisa, je doet nu echt wat bij jou past.
0: Ja.
1: Het is echt Elisa wat je nu uitbrengt. En dan denk ik, ja, maar dan ben ik dus op het goede pad. En dat doe ik dus door in komkommertijd een single uit te brengen. Terwijl dat eigenlijk een ontzettende no-go is in muziekland.
0: Ja, want iedereen is op vakantie en Elisa die denkt bij de eigen van, ja, dan af met je vakantie.
1: Ja, nou ja, ja, iedereen is op vakantie, maar iedereen luistert volgens mij ook gewoon nog steeds muziek. Iedereen luistert nog steeds naar de radio. Iedereen vindt nog steeds mooie liedjes mooi. Dat gaat niet weg in de zomervakantie.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan denk ik, ja, waarom eigenlijk niet? En dan zullen mensen ongetwijfeld zeggen van, nou, het is echt heel dom, want niemand gaat er naar luisteren. Maar ja, goed, ik zit hier nu toch bij jou, Ron. En er zijn ook echt genoeg mensen die me al berichten sturen van, wauw, wat te gek en wat mooi. Dus ja.
0: Ja, ja, ik heb hem inderdaad mogen luisteren. Je zei het zelf, hè, van als het niet goed is, dan zeg jij het ook tegen mij.
1: Ja.
0: Dat is ook zo. Ja, ik vond hem echt fantastisch. Dat ik echt zoiets had van, ja, maar het is ook heel gewaagd wat je doet.
1: Ja, Ja, dat is absoluut waar. Het is best wel spannend ook. Want het is natuurlijk een nummer wat heel veel mensen in hun hart hebben. Een stukje nostalgie ook. En om het dan uit te brengen, ja, dan heb je natuurlijk ook best wel de kans dat mensen zeggen, ja, ik vind het origineel echt veel mooier. Dat is trouwens ook helemaal oké, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het origineel ook gewoon ontzettend mooi.
0: Ja, maar is dat ook de reden geweest voor die keuze?
1: Ja. Ja, ik heb het samen opgenomen met mijn vroegere muziekdocent. Wat ook wel iets heel bijzonders is. Maar we kwamen eigenlijk samen met dit liedje. Ook omdat de piano aan het begin is zo typerend voor dit nummer. Je hoort de eerste klanken en je denkt meteen, hé, dat ken ik ergens van. En dat heeft hij ook zo mooi weten te vangen met zijn spel. Maar inderdaad, een liedje wat zo diep in mijn hart zit, kan ik ook beter zelf vertalen en het voelen van het nummer. Ja. Als een nummer waarvan ik denk, ja, dit is een hit geweest, maar ja, eigenlijk heb ik er helemaal niks mee. Ik vind de sfeer die Promise Me van Beverly Craven uitademt, vind ik zo fijn.
0: Ja, maar volgens mij is het ook een heel moeilijk nummer om in te zingen. Hè? Want qua toonsoorten
1: ja,
0: ligt hij redelijk ver uit elkaar volgens mij.
1: Hij gaat echt alle kanten op, ja.
0: Ja,
1: ja, maar ik moet zeggen, we hebben sowieso een adaptie ervan gemaakt. Dus het is qua tekst en qua muziek niet per se meteen helemaal letterlijk 1-op-1 vertaald.
0: Mm-hmm.
1: Dus kan ook niet. Maar hun versie is ook sneller. En zij veranderen nog wel wat in toonhoogte. En ja, uiteindelijk hebben we gekeken van, ik ben niet Beverly Craven. Ik ben Elisa, dus wat past het beste bij mij?
0: Ja.
1: En daar hebben we de versie naar gemaakt.
0: Okay. Heb je al commentaar, positief of negatief, gehad van Beverly zelf? Of?
1: Was maar zo. Nee, dat zeg ik. Dat is dus dat ongrijpbare.
0: Mm-hmm.
1: Het is natuurlijk een Amerikaanse ster. En je komt ook niet zo makkelijk bij haar. Ik heb ook geen contact met haar zelf gehad, mm-hmm, jammer genoeg. Maar ja, ze hebben wel de versie gehoord en op basis daarvan hebben ze akkoord gegeven. Dus het is bij haar geweest.
0: Mm-hmm.
1: En zij heeft het goed genoeg gevonden om te zeggen, dit mag van mij.
0: Ja,
1: dus
0: dat, ja maar dat alleen zou eigenlijk al genoeg moeten zijn.
1: Ja, ja, maar dat alleen al. Toen ik dat akkoord binnen had, toen had ik echt iets van, wauw, dit is echt gek. Want er zijn zoveel artiesten die tegenwoordig vertalingen maken.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik bij mezelf, hoe doen ze dat nou? Want ik weet dat je er toestemming voor moet vragen. Anders mag je het niet uitbrengen. Want anders, als ze erachter komen, dan trekken ze het gewoon weer van alle streamingsdiensten af. En dan kan je een boete krijgen. En nou, buiten dat, ik wil alles wat ik doe heel zuiver doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik bij mezelf, ik weet hoeveel moeite en liefde en tijd en werk er in een liedje maken zit. En in de opname zit. Dus ik wil dat daar met respect mee wordt omgegaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zou het ook niet uit hebben gebracht als Beverly Craven's team had gezegd, we gaan dit niet doen.
0: Nee.
1: Dus ja.
0: Ja, dus dat.
1: Ik doe het wel op de eerlijke manier, maar er gaat wel wat tijd overheen.
0: Ja. Dan gaan we binnenkort weer eens een nieuwe afspraak maken. Want volgende week ga je ook weer een nieuwe single uitbrengen.
1: Nee, ja, is het volgende week?
0: De achtste toch?
1: Nee, 27 of 28 augustus.
0: Dat is nog 3 weken, joh.
1: Ja, dat duurt nog heel eventjes.
0: Ja,
1: maar dat gaat ook alweer snel, hoor.
0: Ja, ja, ja. En dan spreken we gewoon over de nieuwe studio. Wat,
1: ja.
0: Dat heb ik net verteld.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dan gaan we dat ook gewoon nog even doen. Want daar mag je natuurlijk nog niks over zeggen. Want daar zit nog een soort van...
1: Nee, dat is geheim. Dat is
0: hartstikke geheim.
1: Goeie cliffhanger.
0: Goed. Ik ga je nu in ieder geval vast bedanken voor je komst. Maar dan zeg ik wel, dan mag je jezelf nu gaan aankondigen. Want ja, we gaan hem natuurlijk draaien. Wat dacht jij dan?
1: Leuk.
0: Ja,
1: ja, nou heel graag. Ik ben Elisa en dit is mijn nieuwe single Ik Ben Thuis.

kunt u ook terecht bij de collega's van www.atosrtv.nl voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Waard. De afgelopen 2 uur heb ik met heel veel plezier dit programma voor u gepresenteerd. Voor straks wensen wij u natuurlijk heel veel plezier bij Grenzeloos Weekend. Mijn naam is Ron Hout en wat mij betreft graag tot een volgende keer. En voor nu een prettig weekend allemaal.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen, dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fishing,
8: Harmo de Meijer,
7: Kruidvat,
5: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
5: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
7: Libra
5: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u er weer bij bent bij Radio Ridderkerk. Dit is Starlet Souvenirs. Ja, en vandaag zijn wij weer bij u. En wij zijn Alexander Roos, die de techniek verzorgt en ook muziek heeft meegebracht. En mijn naam is Roelie het Jong. En we hebben, zoals altijd, ons best gedaan om er weer een leuke originele lijst van te maken. En we beginnen uptempo met Marcel Kaptein. We kunnen het bijna niet bijhouden. We hebben te weinig uitzendingen eigenlijk, want iedere keer heeft hij weer een nieuwe single. En zoals nu ook, Marcel Kaptein en Friendly Face.

Marcel Kaptein, hij trapte af deze aflevering van Starlight Souvenirs met zijn laatste nieuwe single Friendly Face. Een vrolijk nummer. En zal ik het nog een keer zeggen? Want als hij nu zit te luisteren, denkt hij van Roelie, hou er nou maar eens mee op. Maar we kennen hem natuurlijk als zanger van Ten Sharp samen met Niels Hermes en de hit You uit 91. Maar hij heeft ondertussen na zijn periode met Ten Sharp zeker zoveel muziek gemaakt, wat zeer de moeite waard is. En hij treedt regelmatig op met zijn band The Raindogs. Dat was Marcel Kaptein met Friendly Face. We gaan naar een damestrio dat ook een nieuwe single uit heeft. Swing Adilla, laten we wel eens vaker muziek van horen. Luus, Alice en Katia. En zij zeggen zelf dat ze electro swing brengen. Vintage charm en moderne beats. Nou, ga er maar aan staan. Zij hebben een cover gemaakt van een hit van Nancy Sinatra uit 65. Hier zijn ze met These Boots Are Made for Walking.

Ja, ze maken zulke leuke muziek. Swing Adilla, zo heet dit dames trio. Luus, Alice en Katia. Ga gewoon even googlen. En dan kunt u op YouTube allerlei leuke filmpjes zien. Want de filmpjes bij de muziek, die zijn ook leuk. These Boots Are Made For Walking. En dat kennen we inderdaad van Nancy Sinatra uit 1965. Dat is een aardig tijdje geleden.

Ja, dat was wel eens even wat anders dan de eerste twee swingende muziek die je van ons heeft gehoord. Céline Cairo was dat, een singer-songwriter uit Amsterdam. En ze heeft dit jaar een nieuw album uitgebracht. Dat heet Panacea en daar hoorde u het titelstuk van. En gaan we weer wat anders doen, want we gaan naar het Songfestival.

En voor deze uitzending van Starlight Souvenirs gaan wij naar 2013. Wat doet Nederland dan? Wij sturen Anouk. En Anouk heeft een goede song, een mooie ballad. En ja, dan moet je ook maar even een muziek waar zij door de mand kon vallen als je niet goed zingt. En dat nummer, dat zong ze echt feilloos. Hartstikke goed. Birds heette dat nummer. Ze werd negende, wat heel erg goed was. Denemarken wint met Emily de Forest en Only Teardrops. Die had daar nog een klein beetje een hitje mee. En we hebben 2013 gekozen eigenlijk vanwege een trieste gebeurtenis. Want Groot-Brittannië stuurde Bonnie Tyler en die is onlangs overleden. Die kennen we allemaal wel van die zangeres van die schorre stem. Dat kreeg zij trouwens doordat er een knobbeltje op de stembanden weggehaald moest worden. En dat ze te vroeg weer ging praten. Ze dacht, daar gaat mijn carrière. Maar het was juist haar handelswerk. Merk. Nou, ze ging in 2013 voor Groot-Brittannië naar het Songfestival. Dat liep niet zo heel erg goed af, want ze werd negentiende met dit nummer, Believe in Me.

voor zo'n wereldster is het toch een beetje jammer dat ze 19e wordt op het Eurovisie Songfestival. Ja, het is ook niet een heel erg supersterk nummer, maar het kan ermee door, zullen we maar zeggen. Bonnie Tyler en Believe in Me, Songfestival 2013. Helaas moeten we het nu alleen met de muziek doen, want zij was eigenlijk nog heel erg actief met optreden en al, maar ja. Helaas. We gaan iets anders doen. We gaan naar Mario Frangoulis. Dat is een Griekse operazanger en acteur. Crossover artiest en speelt ook veel in musicals. Voor de mensen die naar Griekenland zijn geweest, die kunnen nog eventjes weer herinneringen ophalen aan die vakantie. En de mensen die dus nog moeten, die kunnen alvast voorpret hebben met een Grieks nummer. Want hij heeft 2 nieuwe singles in het Grieks uitgebracht, waarvan wij er 1 gaan laten horen. Hier is hij met Geria Fritera.

Even tot rust komen met muziek van Alain Stivel. En natuurlijk kon ik die titel niet zo goed uitspreken, maar waar het album, waarop het staat op het album ook niet. Reman Ines uit 76. Stokoos aan Ines. Ga gewoon maar even googlen op Alain Stivel. Dat lukt wel. En dan krijgt hij ook allerlei muziek. Wat ik wel uit kan spreken, dat is de volgende muziek. Want we gaan naar Imca Marina. Ondertussen ook al 85 jaar. En Warempel, ze heeft een nieuwe single uitgebracht. En die single heet Ik ben nog lang niet klaar. Echt waar. Ga maar even googlen of op de streamingsdiensten kijken. Maar dat gaan we niet laten horen aan u. We gaan naar 1981, naar het album Hartevrouw. En dan hebben we het net over die vakantie gehad. Dit is ook zo mooi over de vakantie. Ook als ik er niet ben. Imca Marina.

Hoorde u hem al een beetje meezingen op de achtergrond? En herkende u de stem van Pierre Cardin? Die deed achtergrondzang, maar hij heeft ook het nummer geschreven. Imca Marina, en ook als ik er niet ben, we vinden het terug op haar album Hart en Vrouw uit 1981. En zoals Alexander net tegen mij zei, van het is niet altijd en Viva España. Ze maakt ook andere muziek, zeker. Goed, we gaan naar een hit die Bobby Hebb heeft geschreven. En in 1966 had hij er een hit mee. En zijn versie lijkt op de hit die we kennen van Boney M. in 1976.

Dit is wel de bekendste uitvoering van Sunny. Maar heel veel artiesten hebben het op de plaat gezet. De eerste release die uitkwam, kwam van Miko Hirota. Dat is een jazzzangeres uit Tokio. En die heeft er iets heel anders van gemaakt. Hier is haar versie van Sunny.

you. Nou, dat is totaal iets anders dan de versie die we kennen van Boney M. Miko Hirota uit 1965. Zij was de eerste die het uitbracht, dit nummer. En in 66 hadden er aardig wat mensen succes mee. Zo, waaronder Cher, Georgie Fame en zoals ik al zei, Bobby Hebb, die het zelf heeft geschreven. Die hadden daar een hit mee. Boney M. maakte een discoversie in 76 die we nog steeds wel eens een keertje horen. En leuk, Rob de Nijs had er ook eentje in 66. Fanny, ik mis je. En nu we toch zo bezig zijn met Sunny, want vorige aflevering lieten we een nieuwe, de laatste nieuwe cover horen van Sunny van Brenna Whittaker. Gaan we eens opzoeken wat Rob de Nijs daarvan heeft gemaakt. Maar dan moet u wel even blijven luisteren natuurlijk naar Starlight Souvenirs voor de volgende uitzending. Goed, iets heel anders. En dat is het leuke van Starlight Souvenirs. Iedere keer weer andere muziek. Wij gaan naar hele andere muziek. Naar muziek van Miles Smith. Komt uit een Brits-Jamaicaans gezin. En begon al op 9-jarige leeftijd met gitaarspelen. In 2020 maakte hij covers die hij op TikTok plaatste. En dat is toch wel tegenwoordig hoe heel veel zangers, zangeressen, artiesten, muzikanten een beetje in de picture komen. En zo werd hij bekend. Zijn debuut single is uit 2023, had hij een bescheiden hitje mee. En nu is er een debuutalbum uitgekomen. Wij gaan luisteren naar Miles Smith en Hold Me in the Dark.

Miles Smith was dat en Hold Me in the Dark. En dat is een nummer van zijn debuutalbum dat dit jaar is uitgekomen. Dat debuutalbum heet My Mess, My Heart, My Life. En voor iemand die in 2023 zijn debuutsingle heeft uitgebracht, vind ik het knap dat hij op 4 november hier is om de Ziggo Dome vol te maken. Maar goed, hij doet het goed. Miles Smith en Hold Me in the Dark. We hebben het iedere uitzending die wij voor u mogen verzorgen over het Songfestival. Een dame die dat heeft gewonnen is Frida Bokkara met het nummer Un jour, un enfant in 1969. Maar wat gebeurde er? Er waren nog drie anderen die ook hetzelfde aantal punten hadden. En toen hadden ze geen regels nog van wat doen we als de mensen hetzelfde aantal punten krijgen. Dus er werden vier winnaars aangewezen, waaronder ook onze eigen Lenny Koer met de Troubadour. Frida Bokkara kennen we naast dat nummer van dat Songfestival ook met het volgende muziek. Een 100 000 chansons.

Heerlijke muziek van Silk Sonic, The Love Train. En dat is een beetje de stijl van muziek die we in deze uitzending van Jazz in Easy gaan draaien. Zo komen we bijvoorbeeld nu aan bij Moonchild, een Amerikaanse, ja, ze noemen het een neo-soul band. Maar ze maken muziek met een mix van jazz, R&B, een beetje elektronische muziek. En ze hebben ook samen met de grote R&B-zangeres Lella Hathaway wat dingen opgenomen. Daar gaan we nu iets van draaien en dat heet Tell Him.

Moonchild en Lella Hathaway. Heerlijke Neo Soul, zoals dat dan heet. We gaan naar een Rotterdamse band. Jawel. En dat is een vrij nieuwe band. Maar een band die in diezelfde sfeer zit. Van de R&B, moderne jazz. En zij hebben samen met Ebony Winter, een opkomend zangeresje, een leuke plaat gemaakt. Ik heb het over de band West Heaven. Hou die naam in de gaten. Het is een jonge band. Nogmaals uit Rotterdam. Dus dat vinden we altijd mooi. En we gaan lekker naar ze luisteren met het nummer Chance.

Die gaan we in de gaten houden. West Heaven, niet West Haven, maar West Heaven uit Rotterdam. En Ebony Winter, die komt ook uit Rotterdam. Een talentvolle jonge zangeres. Volgens mij begin 20. Leuk om te zien dat er allerlei mooie nieuwe dingen gebeuren. Ook weer op jazz- en popgebied. We gaan naar Queen Latifah. Dat is een rapzangeres, een soulzangeres. 56 jaar is ze inmiddels ook alweer. En zij heeft een prachtig nummer opgenomen dat u allemaal kent van 10cc. Die band uit Engeland die in 1975 deze hit groot maakte. En ik heb het natuurlijk over I'm Not In Love.

Ik heb het al zo vaak gezegd in dit programma. Mooie songs die kunnen zo vaak en zo veel mogelijk gecoverd worden. En dit is natuurlijk een heerlijke cover van I'm Not In Love van 10cc. De band van Eric Stewart en Graham Coltman. Geweldig nummer. En prachtig gezongen door Queen Latifah. En nu we toch een beetje in dit soort stijl muziek zitten. Zoals ik al heb aangekondigd aan het begin van het programma. Blijven we zeker ook even een switch maken naar Incognito. Dat doen we altijd heel graag. Fijne band met een heerlijke, ja, een beetje lazy afternoon beat. Still a friend of mine.

Ja, afgelopen Noordsea Jazz stonden ze nog op het hoofdpodium in de Naal. En wat was dat genieten? Het blijft een geweldige band, incognito, als je uiteraard van deze muziek houdt. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor alle stijlen in de muziek. Maar ja, als je deze stijl aanhangt, dan hou je ook van Jamiroquai. Jamiroquai maakt natuurlijk een beetje acid jazz muziek, funk muziek. Soms heel swingend, maar soms ook een beetje in die lazy afternoon stijl zoals we net hoorden.

Je ook van Jamiroquai. Jamiroquai maakt natuurlijk een beetje acid jazz muziek, funk muziek. Soms heel swingend, maar soms ook een beetje in die lazy afternoon stijl zoals we net hoorden. Zoals het nummer Space Cowboy.

Lekker een lange versie van Space Cowboy. Er is volgens mij ook een kortere versie, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, het blijft heerlijk om naar Jamiroquai en de band van JK, de zanger, te luisteren in deze uitzending van Jazz in Easy. Die helemaal gewijd is aan toch een beetje poppy jazz. Ook wel een beetje smooth jazz, soul jazz. Ik heb zelfs een term voorbij zien komen, sophistipop. En dan heb ik het over Sade. Ja, die was natuurlijk in de jaren 80 zeer populair. Met een aantal grote hits, maar ook een aantal minder bekende hits. En in 1985 bracht zij het volgende nummer uit, Maureen.

Ja, met Sade zijn we natuurlijk een beetje weer terug in de jaren 80. 1985 was dit. Maar als we dan nog iets teruggaan naar 1978... dan komen we bijvoorbeeld uit bij The Police. Die hadden toen dat geweldige nummer Roxanne. Dat gaan we niet draaien. Maar we gaan wel de versie draaien die George Michael in 1999 weer opnam van dat nummer. Geweldig, Roxanne.

De grote George Michael, die veel te vroeg naar het rijk der jazz en pop hemel en vooral pop natuurlijk, is vertrokken. Maar ja, fijn om die man af en toe weer even lekker te draaien. Want hij had een geweldige stem, maakte mooie muziek, zoals tegenwoordig Jalen Nekonda dat doet. Die heb ik een paar weken geleden op het Noordje Jazz gezien. Ik ken hem natuurlijk daarvoor ook al een klein beetje, maar toen was ik nog niet zo onder de indruk. Maar goshimiki, wat is dat een geweldige artiest. We gaan nog een keer hem naluisteren met Anyone in Love.

Shannon kan opkomend talent, jonge knul, heerlijke soul, R&B, geef het allemaal maar een naam. Maar lekker om naar te luisteren. We gaan naar Macy Gray. Ja, die is ook alweer 58 jaar, deze ja, soulzangeres, R&B. Ook weer een beetje, ja, deze hele uitzending hangt een beetje vol met dit soort muziek. Hopelijk zit u er net als ik van te genieten. Ja, Macy Gray heb ik het dus net over gehad. Daar gaan we naar luisteren met het nummer Do Something.

Ja, en zo zijn we met Jason Mraz met de Summer Breeze aangekomen bij deze lekkere zomerse uitzending van Jazz in Easy met allemaal een beetje lay-down muziek. Lekker voor wat later op de avond met een lekker biertje erbij. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken zoals altijd elke week Bob ten Breeën voor de techniek. Bedankt u voor het luisteren. Graag tot volgende week en welterusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Ja, beste mensen, en die vakantieaflevering die vertoont een heel hoog evangelisch gehalte. Dat mag de liefhebber natuurlijk plezier doen, denk ik. Straks als de nacht valt hier vanavond weer met samenstellende presentator en technicus Tim van Veen al een hele poos. Ik zeg u geniet mee, u maakt uw beelden bij gedraaide klanken.

zoals reeds aangekondigd, Vangelis. Het gehalte is erg hoog op dit ogenblik. Maar daar maken wij geen punt van natuurlijk. Heerlijk om dit te horen.

Amethystium, het project van Noor Oystein Remfjords, zijn we nog 7 minuten verwijderd van deze aflevering, maar straks als de nacht valt. Vangelis hadden we een groot gehalte van en dat willen we weten aan het einde ook. Dreams van Vangelis. Ik zeg u tot volgende week, wanneer we nieuwe sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken hebben. En straks, als de nacht valt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is. En het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek

0: met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europese kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is

woest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht de opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.